Universe. Let's

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Vrijdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een

0: weken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een

0: Een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie De Pit de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De burgemeester van Zeewolde heeft besloten een pand aan het Flevoplein tijdelijk te sluiten. In en rond het pand vonden de afgelopen weken 3 explosies plaats. Daarnaast is tijdelijk cameratoezicht ingesteld rond het Flevoplein en het Horsterplein. Het Chinees restaurant aan het Flevoplein werd op 25 augustus, 9 en 11 september getroffen door een explosie. Volgens de gemeente is daarbij vermoedelijk gebruik gemaakt van brandbare vloeistoffen en vuurwerk. De tijdelijke sluiting is bedoeld om de veiligheid en openbare orde in het gebied te versterken. Wendy W. uit Harderwijk is definitief veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor de dood van haar partner Stefan Guliker uit Biddinghuizen. Het Hongaarse gerechtshof in Boedapest bevestigde de eerdere veroordeling. Guliker kwam in februari 2024 om het leven tijdens een verblijf met W. in Boedapest. Hij werd in een vakantieappartement met een mes gestoken en overleed aan zijn verwondingen. W. werd kort daarna ter plaatse aangehouden. W. heeft aangegeven haar straf in ons land te willen uitzitten. Het verzoek is voorgelegd aan het Hongaarse ministerie van Justitie. En tot slot, een man van 21 uit Hoofddorp blijft voorlopig vastzitten op verdenking van fraude en geweld tegen ouderen. De man wordt onder meer verdacht van een beroving in Putten, waar hij zich verleden jaar zou hebben voorgedaan als politieagent. Op 18 april 2025 zou de verdachte met een babbeltruc een woning in Putten zijn binnengedrongen. Hij zou een ouder echtpaar hebben verteld dat een inbrekersbende het op hen had voorzien. Toen het echtpaar argwaan kreeg, zou de verdachte geweld hebben gebruikt. Hij vluchtte na de incidenten naar Spanje. Daar werd hij aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte voorlopig in de cel blijft. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder

0: warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand Nulde. 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Verderop tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 4 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Verder rijden er op een aantal trajecten geen treinen door sein- en wisselstoringen. Tussen Amersfoort, Vathorst en Putten rijden geen treinen. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen ligt het treinverkeer stil. Tussen Putten en Nunspeet rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden na het ongeluk van gisteren. En er rijden geen treinen tussen Zutphen en Dieren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en mooi is het. Ik ben momenteel wel even op een andere plek. Dus mocht je denken, hey, hij reageert niet op de WhatsAppjes of op de mail of whatever. Dat kan kloppen, want ik ben even nog niet live, maar dat gaat wel gebeuren. Dus blijf vooral hangen en wacht af tot ik aanschuif. En ondertussen probeer ik gewoon het programma natuurlijk zoveel mogelijk te laten verlopen. Zoals het normaal verloopt. Dus doe gezellig alvast mee. Stuur alvast je WhatsAppjes, je mailtjes en al die andere berichten. En dan in de tweede uur fixen we dat allemaal weer zoals we altijd alles fixen.

Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
4: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
6: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
4: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. De spits verloopt op zich niet veel drukker dan gebruikelijk. Maar op sommige plaatsen is er toch wat extra vertraging door ongelukken. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderlo en Stroe 7 kilometer met een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 6 kilometer.

0: Meter stilstaand verkeer met een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar dik 10 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N344 van Apeldoorn naar Voorthuizen, tussen Uddel en Kootwijk 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hé hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Zo, nou, Johnny Cash opende de tweede uur, de eerste uur deed de computer even, want ik was even ergens anders en nu zitten we hier met z'n tweeën. Goedemorgen, Lex.
2: Goedemorgen.
1: En ja, ik heb maar gekozen voor Lex, want ik dacht de hele week zijn zoveel kortingen mogelijk.
2: Lex is lekker pakkend, lekker kort.
1: Precies, ja. En hebben we allebei drie letters, dus dat komt precies. Helemaal goed. Nou, hoe was je week, Lex?
2: Ja, rustig weekje gehad eigenlijk. Niet veel spannends gedaan.
1: Niet veel spannend. Nee. Ja, en wat ligt dat dan aan? Heb je gewoon een saai leven? Of gebeurde er eigenlijk weinig?
2: Niet veel spannends gedaan. Ik heb kinderen, dus dat was hartstikke leuk met de kids gewoon. En gewoon een beetje een burgerlijk leventje. Maar dat vind ik wel fijn eigenlijk.
1: Ja, dus ja. Een beetje krabbelen, dat heb jij het liefst eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar als je kijkt naar al die programma's waar je aan meegedaan hebt, dat is toch niet de meest gemiddelde activiteit waar de
2: dat
1: mensen...
2: Dat klopt, ja. Omdat ik gewoon altijd voor mijn gevoel ga en in de zorg werk en mijn kinderen, dan vind ik het leuk om ook een hobby te hebben. En mijn hobby is dus soms iets op tv doen. Reality televisie, wat de meeste mensen van denken, daar blijf ik graag van weg. Maar dat vind ik leuk. En zo heb ik door de jaren heen toch wel wat gedaan inderdaad, ja.
1: Ja, oké. Zou je dat nu nog doen of zeg je nee, nu niet meer?
2: Ik zou niet nog in een loods gaan zoals Big Brother of de Bondgenoten, waar je gewoon 2-3 maanden geen contact hebt met de buitenwereld, niet kan bellen. Niet kan zien.
1: Ja, maar hoe lang kun je bij de Bondgenoten zitten?
2: Ja, ik had een contract getekend van 3 maanden.
1: Oké, maar is het ook mogelijk dat je daar... hij loopt al 3 jaar. Kan het zijn dat iemand van het begin af aan al zit? Of is dat onmogelijk?
2: Dat is... psychologisch bijna niet te doen. En ik denk dat ze dan achter de schermen zeggen, ja, maar dan raak ik zo uit contact met de buitenwereld, dit is niet goed voor je. Maar de langst zittende, die zat er bijna 11 maanden en die komt straks even langs hier op de radio.
1: Ja, 11 uur, dan komt er een bondgenoot van jou langs, maar mensen zouden hem ook kunnen kennen als ze bondgenoot op tv hebben gevolgd.
2: Klopt, ja.
1: Wanneer zat hij erin? Want jij zat helemaal in het begin, geloof ik.
2: Ik heb met hem gezeten, daarom hebben we ook een fijne connectie. Ja. Moet zeggen dat het in de lood soms hadden we ook een beetje haat en nijd, maar dan buiten blijkt er toch dat je heel goed connect en vrienden wordt. Mm-hmm. Hij heeft er niet vanaf het begin in gezeten, maar... toen het ongeveer 1 jaar bestond, denk ik.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het straks allemaal meemaken. En nu lekker rustig op de Veluwe. Dus let the healing begin.
2: Heerlijk.

0: Ja, Joe Cocker met Let the Healing Begin. Nou, laten we eens even kijken of de healing van de droge aarde een beetje kan beginnen. Want hoe zit het met het weerbericht? In de ochtend regionaal mistig, tijdens de middag vooral in het zuidoosten veel zon en zomers warm. Het wordt 26 graden op de Veluwe en de wind is daarbij eerst zuid, later draaien naar west, kracht 3 tot 5 Beaufort. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit: morgen 18, 's nachts 12, donderdag 17, 's nachts 11, vrijdag 19, 's nachts 11, zaterdag 20, 's nachts 12 en zondag 19, 's nachts 13. De kans op neerslag in procenten is 70, woensdag, donderdag 60, vrijdag 20, zaterdag 65 en zondag 70. De kans op zon in procenten, woensdag 50, donderdag 20, vrijdag 50, zaterdag 35 en zondag 60. Nou, daar moeten we het mee doen. Ben je de hele week in Putten of alleen...
1: Tot en met morgen, maar dit klinkt heerlijk om lekker in het bos te wandelen.
0: Ja, lijkt me
1: zo'n nazomer.
0: Ja. Fijn.

0: Johnny Hates Jazz en dat was het dan ook niet. Turn Back the Clock heet het nummer. En ja, we zijn toe aan de headlines van de NOS. Alex en ik gaan om en om de headlines voorlezen. Met het bijbehorende paginanummer. En als je op een gegeven moment denkt, oh, wacht even, ik wil het hele bericht wel even horen. Vind ik wel interessant. Met onze uitgebreide mening daar toe. Al dan niet met een knipoog. Dan even het paginanummer doorgeven. Gaat die spoorstoring in Noorden en Oosten 108.
1: Luisterboek levert auteur weinig op 109.
0: Trump vangt bot bij hoogste rechter 130.
1: Emmy-record voor actrice Jeanne Smart 128.
0: NRC zegt de fatbike in Rotterdam was niet gestolen 106.
1: Satelliet gaat planten monitoren 129.
0: Kostuumontwerper Mackie overleden 125.
1: En deze is ook wel interessant. 5 jaar cel geëist tegen advocaat 105.
0: 105, ja. De Saoedische pijplijn nog weken plat 126. En dat zijn ze. We beginnen altijd met 104. Daar zit een abonnement op. En nou, dan zullen we daar dadelijk mee beginnen. Maar we gaan eerst even een verzoekje van de collega van Lars draaien. En dat gaat over Amerika.
2: Hoi,

0: Ja.
1: Nou, dat is lekker wakker worden.
0: Nou, dat dacht ik ook. Ik sta me net af te vragen. Als jij van de Nederlandstalige muziek bent, dan is dit niet helemaal je ding, denk ik.
1: Ik zeg altijd, ik hou van NN, maar dit is niet helemaal mijn ding. Maar het is wel lekker wakker worden.
0: Ja, het is oké. Nou, dat is dan niet van geluk. Nou, dat is mooi, want dan kun jij mooi even pagina 104 voordragen.
1: Ja. RVS Schipholplan kan duidelijker. De Raad van State, RVS, heeft geen grote bezwaren tegen de plannen van het kabinet met Schiphol. Wel vindt de kabinetsadviseur dat er nog het een en ander moet worden aangepast met het oog op omwonenden en het milieu. Het kabinet wil nieuwe regels maken voor het vliegverkeer op Schiphol. Zo moet het aantal vluchten naar maximaal 478.000 per jaar om de overlast te verminderen. Maar omwonenden krijgen volgens de RVS onvoldoende duidelijkheid. Ook maakt het kabinet keuzes op milieugebied die niet goed zijn onderbouwd. Minister Karremans reageert positief en zegt de adviezen van de raad mee te nemen.
0: Ja, dat omwonenden onvoldoende duidelijkheid krijgen. Volgens mij, als je er woont, hoor je toch elke dag exact wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ik zou er sowieso geen woning kopen of huren.
0: Maar... Nee, precies. Maar dat is het punt, hè. In het begin dan zeggen mensen, zou je dat wel doen? Ja, doe ik wel. En dan wonen ze helemaal en dan gaan ze procederen. Ja, dan denk ik, ja, dan had je het niet aan moeten beginnen.
1: Maar vliegen goed, in de Veluwe, vliegen daar wel eens... zijn er lijntjes van vliegtuigen over een bepaald gebied?
0: Nou, ze zijn nu binnen met Falcon Leap. Dat is militaire oefening. Dus dan komen ze een beperkte periode overvliegen. Maar Lelystad Airport.
1: Ja, Lelystad, hè?
0: Ja, dat staat ter discussie op dit moment.
1: Dat snap ik.
0: Daar gaan mensen moeilijk over doen. Maar wie die mensen dan precies zijn, weet ik niet. Ik zeg altijd maar zo, ik ken een stel. Die zijn naast de rails gaan wonen. Langs een treinrail. En nou, echt 10 meter.
1: Ja.
0: En elke kwartier kwam er een trein langs. Binnen een week hoorden ze het niet meer.
1: Dat kan ook dat je er echt aan wendt.
0: Je wendt eraan. Ja, broer, je gaat ze missen zelfs. dat kan ook nog. Dus. Maar goed, ieder voor zich natuurlijk. Allemaal op zijn eigen ding. En iedereen wil natuurlijk fijn wonen. Een lekker thuis hebben. Wat wil je nog meer?

0: Zo. Dat was John en Vangelis met I'll Find My Way Home. Waar je dan ook woont, naast het station of naast het vliegveld. Goed, we gaan naar de volgende pagina, of die even wilde voorlezen. 5 jaar celreis tegen een advocaat. Vond jij nogal interessant onderwerp, hè?
1: Ja, je ziet het steeds vaker afgelopen jaren, dat advocaten toch of worden omgepraat of onder druk worden gezet. Wat niet zou mogen, want een advocaat moet je gewoon kunnen vertrouwen.
0: Ja, maar ja, ze kunnen ook van nature al denken, wacht even, ik word advocaat. Dan zit ik mooi...
1: Kan ik wat bijverdienen?
0: Kan ik wat bijverdienen, lekker onschuldig. Ze zullen me nooit verdenken en zo.
1: Ja, ik vind het heel goed dat ze nu worden aangepakt.
0: Ik ook. En er zijn er een paar die moeten meteen aangepakt worden, vind ik. Maar het Openbaar Ministerie in België wil dat een Nederlandse strafrechtadvocaat, hoe spreek je dat?
1: Ja, geen idee.
0: Sam Pollard. Ja, is dat een Nederlander dan?
1: Het klinkt Pools, maar...
0: Ja, het klinkt Turk zelfs. Maar goed, een celstraf krijgt van 5 jaar. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een Belgische drugscrimineel, Kassa. Volgens het OM was Pollard onderdeel van de organisatie van Floor Bressers. Die wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Europa. Bressers hoorde 20 jaar cel tegen zich eisen. Pollard zou 3 keer processen verbaal hebben doorgespeeld naar Bressers. Hij ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Volgens de in Nederland geldende wetgeving heb ik mijn werk als advocaat gedaan. Nou, dan moeten we in Nederland die wetten ook even veranderen. Want er zijn er een paar. Gerald Roethoff, die heeft zich ook al een paar keer vergrepen aan zijn eigen macht. En die zie je ook nu weer overal opkomen. En dat is de... Ja. Iemand is waar ik er echt heel slecht op ga, is het wel op Gerald Roethoff.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja. Ik wil je niet uit de tent lokken, hoor. Maar ik heb daar heel erg moeite mee met die beste man. Nou, maar ja, goed, die is nog niet veroordeeld. Hij is toen al wel een poos geschorst. Dus wie weet komt er binnenkort. Want hij is vaker weer met zijn neus op tv.
1: Ik vind het ook bijzonder van Taggy. Die heeft ook zoveel advocaten versleten. En niemand wil nu zijn advocaat meer zijn. Maar ook de advocaat van hem, die elke keer hebben toch wat gedaan. Ja, iets gedaan wat niet mag, hè?
0: Ja.
1: Waar ligt
0: maar
1: dat dan aan?
0: Aan de andere kant, je zag dat, weet je, Wiersma of...
1: Die mevrouw met de
0: nee,
1: mooie...
0: Nee, die meneer die vermoord is, die advocaat. Ja. Ik bedoel, ik denk dat als je dat eenmaal meemaakt, dat je denkt bij Taghi, nou, laat ik maar gewoon doen, want anders ben ik de volgende die...
1: Zo kan het ook.
0: Die het loodje legt. En Ines Wesky, die was het haasje en... Maar ja, goed, aan de andere kant, schijnbaar... Ja, je bent er niet bij, hè? Dus je weet ook niet hoe het gaat.
1: Nee, precies. Hoe zou dat gaan bij dezegene? Heeft hij er zelf naar gevraagd? Of is hij toch aangesproken van... weet het niet hoe dat dan gaat. Het is heel, heel interessant eigenlijk.
0: Ja, ik mag het niet zeggen wat ik nu ga zeggen. Oh. Maar soms dan zie je advocaten en dan heb ik al zoiets van... Oh ja, nou, daar zou ik mijn toekomst niet bij in de handen willen leggen.
1: Nee,
0: maar goed,
1: dat
0: is heel persoonlijk. Dat heb ik wel bij meer mensen. Dus dat mag niet de maatstaf zijn, zeg maar dan. Het gekke is wel dat ik in 99% van de gevallen altijd gelijk heb. Dus ja, maar goed, daar wil ik niks meer zeggen, hoor. Zo, nou. En dan voor alle advocaten. Ja, pas op wat je doet, hè. You can't always get what you want.

0: Joe Jackson met You Can't Get What You Want. Can't Always Get What You Want. Dat is natuurlijk van de Stones. Ik haal de twee titels door elkaar. Deze lijkt er ook wel heel erg veel op. Goed, Lex, wil jij de volgende?
1: Ja. Luisterboek levert auteur weinig op. Teletext 109. Schrijvers verdienen vaak weinig tot niets aan hun luisterboeken. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 700 auteurs. Zo'n 42% van schrijvers en vertalers zeggen helemaal niets van hun uitgever te krijgen. Een deel krijgt wel een vergoeding, maar die zou erg laag zijn. Ze worden vaak niet betaald per streamingdienst, maar krijgen een soort algemene vergoeding voor alle luisterplatforms. Via online bibliotheken is wel bekend wat schrijvers krijgen, maar dat is vaak minder dan 10 cent per uitgelenen titel. De Auteursbond zegt vraagtekens bij het verdienmodel van de commerciële luisterplatforms.
0: Ja,
1: dat is vervelend, want ik vind iemand die iets schrijft, dat hij ook wel iets mag verdienen.
0: Ja, precies. Maar ja, luisterboek, hoe kan je dat controleren? Maar dat is met alles zo. Als je afhankelijk bent van platenmaatschappijen, in de muziekbusiness, word je ook genaaid waar je bij staat als muzikant. Dus het zal me niet verbazen dat dat ook gebeurt in de auteurswereld. Heb jij wel eens een luisterboek geluisterd überhaupt?
1: Nee. niet vaak. Het zit niet in mijn systeem. Ook al bestaat het al heel lang. En ik rij best wel veel. Dus in de auto zou het ook lekker zijn of onderweg. Heb ik het nog niet echt vaak gedaan. Ik doe meestal wat muziek voor mijn kinderen op. Mm. Of een luister, cd'tje voor mijn kinderen.
0: En
1: luister jij wel eens luisterboeken?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Ik lees amper. Het is altijd zo druk in mijn hoofd dat ik word constant afgeleid. En als ik een luisterboek zou moeten luisteren, dan... ben ik na een minuut ben ik een spoor op mijn bijster.
1: Ja, ik hoor wel vaak van mensen die onderweg zijn dat het wel fijn is. Of een podcast, dat dat ook wel lekker is. Maar dat het echt te lezen en echt boek vasthouden, dat het toch de voorkeur geeft.
0: Ja, precies. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat er ook helemaal niet zoveel luisterboeken geluisterd worden. En dat het daarom de opbrengst wat lager is. Het zou allemaal maar zo kunnen. We zullen het nooit weten. Was er maar een rapport wat we daar even over zouden kunnen lezen. Of dat even voorgelezen wordt als luisterboek.
1: Zeg maar. Ja, we zouden het aan AI kunnen vragen.
0: Ja, oh ja, AI, dat wordt helemaal geweldig. Daar gaan we ook nog een leuke toekomst mee maken. Ja.

0: Zo, nou dan hebben we dat nummer ook even gehad. Het was Jonah Louie met Stop the Cavalry. Ja, dat zou je wereldwijd wensen, maar het gaat overal maar door. Op stations, op treinen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wij gaan naar de laatste pagina, of we die nog even wilden voorlezen. De Amerikaanse kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij was 87 jaar. Mackie stond bekend om zijn ontwerpen met veel glitter en pailletten. Hij maakte jurken voor Cher, voor Tina Turner, Diana Ross, Barbara Streisand, Madonna en Dolly Parton. Ook jongere artiesten dragen zijn ontwerpen, onder wie Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Miley Cyrus. Hij baarde voor het eerst opzien toen hij zangeres Cher voor het Met Gala van 1974 kleedde. Ze verscheen daar in een doorschijnende jurk waarbij haar armen en benen in witte veren waren gehuld. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor zijn filmkostuums en won 9 keer een Emmy voor zijn tv-werk. Ja, ik ken Mackie eigenlijk alleen maar als geluidsmerk. Mengtafels en dat soort dingen van Mackie. Maar verder, ik had er nog nooit van gehoord van die beste man. Ken jij hem?
1: Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik vind wel dat hij credits verdient als hij zo die mensen zo mooi heeft aangekleed. 87 jaar zijn een mooie leeftijd ook.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik ken die beste man niet.
0: Nee. Ben jij al een verheugd op de donkere dagen? Zeg maar van het eind van het jaar, de feestdagen en dat soort dingen?
1: Ja, als je de supermarkt in loopt, dan zie je de pepernoten al liggen. Hè? Dus je kan er niet omheen.
0: Nee, maar die liggen er inderdaad al vanaf begin eind juli.
1: Ja, dat is het respect dan even van de dag. Maar ja. Nee, ik heb er heel veel zin in. Gezellig, ja.
0: Nou,

0: Zo, ja, ik had ooit beloofd dat als de Kruidnoorden er waren, dan moest ik ook alvast met de kerstplaten. En nu leek het me wel even wat om eens even te kijken.
1: Het is ook wel lekker om daar een beetje naartoe te leven, toch? Ja, dat vinden mensen leuk. En dan...
0: Ja, nou, er zijn ook mensen die haten het, maar die zijn nu op vakantie. Dus ja. Dat scheelt wel weer. Dus dan hoeven we ons daar niet zo heel erg druk op te maken. Zat er nog wat bij, bij de headlines van de NOS waarvan jij zegt, nou, dat vind ik interessant?
1: Nou, die 5 jaar van de advocaat vond ik wel interessant, maar daar hebben we het uitgebreid over gehad.
0: Ja.
1: Een fatbike in Rotterdam was niet gestolen. Dan denk ik nu eventjes, ja, is dat nieuws? Maar...
0: Ja, het zat er een beetje aan te komen, hè, dat die man is overleden bij die aanhouding.
1: Ja.
0: En toen hoorde je het verhaal en toen zag je de beelden en dat klopt al niet.
1: Nee, precies.
0: En toen van aanhielden werd hij onwel. Nou, en bij de beelden zag je ze met een aantal mensen op hem liggen en hij schreeuwde het uit. Dus, Ja, dus dat krijgt weer een staartje. Dat worden weer Amerikaanse
1: Ik heb niet echt een headliner waarvan ik denk nu van, dat springt eruit. En jij?
0: Nee, ik vind het wel mooi dat Trump bot vangt bij de hoogste rechter. Hij is op allerlei manieren aan het proberen om die midterms in zijn voordeel te beslechten. Maar dat lukt hem tot nu toe niet. De rechters geven hem geen gelijk. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. Maar en dan is er nog een beetje een... seksueel overschrijdend berichtje, vind ik persoonlijk. Okay. Saoedische pijplijn is nog weken, ligt die nog plat.
1: Oh, okay.
0: Dus daar kan je verder geen service en geen diensten verwachten als je dat nummer belt.
1: Nee, precies.
0: Dus, maar daar moet je zelf maar van maken hoe ik dat dan weer bedoel. Goed.

0: De Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar de files lossen wel geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de meeste vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een half uur oponthoud. Verderop tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord 10 kilometer met daar weer een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder zijn de files over het algemeen wat korter. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Walburg en Ravenstein 11 met daar 10 tot 15 minuten oponthoud. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 7 kilometer met 10 minuten extra. A325 Arnhem richting Duitsland tussen Elst en Lent 4 kilometer file en daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek.

0: techniek en beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, dat was hem de opening. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Denk je nog dat er een nazomertje komt? Of,
1: Ik had wel hoop net eventjes met het mooie weer wat jij voorlas.
0: Ja, dus...
1: Het kan zomaar tot met oktober vaak nu nog een lekker zonnetje zijn.
0: Ja, precies. Ja. En ik heb ook al kerstdagen meegemaakt waar het ook rond de 20 graden was. Dus het kan nog alle kanten op natuurlijk.
1: Was dat in Nederland?
0: Ja, in Nederland. Oh. Ja, rond de 20 graden. Ik bedoel, dat is... Schijnt mij heel normaal.
1: Ja, en ik vind die vier seizoenen gewoon heerlijk. Als je nu naar Frankrijk kijkt of Spanje, dat het in de zomer gewoon te warm is, dan denk ik hartstikke lekker Nederland met al die seizoenen.
0: Ja, en je hebt ook even je persoonlijke lijstje doorgemaild, of in ieder geval een aantal nummers al.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we ook naar kijken. We gaan in dit uur ook de regio in, want het is 9 uur geweest, dus dan gaan we eens even kijken wat er... Maar er kan nog even eerst nog even een plaatje gedraaid worden. Nou, ik had gedacht van deze...

0: Zo, dat was de June Lodge met More Than I Can Say. Jij hebt een tweede woning, zeg maar, in Putten. Maak jij, kom jij veel in het dorp of zit je veel
1: in het dorp? Ik kom veel in het dorp en dan vind ik altijd wat me opvalt zijn dat de tuintjes zo mooi onderhouden zijn van mensen. Dat valt me echt op. Maar hier lees ik dat de straten zelf wat minder onderhouden zijn.
0: Ja, wij Putten, dat is de oppositiepartij, die vinden eigenlijk dat de onderhoud in de wijken heel erg slecht is. Onvrede bij mensen en er blijft me terugkomen. Slecht beheer van straten, stoepen, groen en speelplekken. Vooral in oudere wijken zou de kwaliteit onder druk staan. Maak jij dat mee of zeg je nou zo gecontroleerd loop ik niet door het dorp?
1: Nou, ik denk dat het dan echt opvalt voor mensen. Dus dat het onkruid overal staat, dan ga je dat zien. En daar is wel wat van te zeggen natuurlijk.
0: Ja, als je dat inderdaad dan...
1: Als je één grassprietje ergens een keer ziet, dan gaat dat niet opvallen. Dus ja. Ik denk dat er wel iets aan de hand is.
0: Ja, nou, we gaan het in de gaten houden of daar wat op gebeurt. Ze hebben in ieder geval vragen gesteld en wachten op antwoord van het college. Nou, dan blijven we even in Putten. De ChristenUnie wil ook duidelijkheid over de afsluiting van de N303. Wist jij dat de N303 afgesloten wordt?
1: Ik wist het niet, nee.
0: Nee, nou kijk, dus dan is die duidelijkheid ook voor jou bedoeld. Dat is namelijk de N303 tussen Putten en Voorthuizen. En daar heb jij denk ik wel mee te maken, of niet, met die weg?
1: Ik rij altijd op mijn TomTom, heel erg.
0: Oké, dus jij...
1: Ik weet dat ik door Garderen rijd.
0: Ik heb
1: er
0: niet om je heen.
1: Nee, maar Voorthuizen, daar rijd ik niet langs volgens mij.
0: Oké, nou ja, dit is zeg maar de Voorthuizenweg. Als je hier de straat doorrijdt langs de Albert Heijn, dan wordt het vanzelf Voorthuizenweg.
1: Oh nee, daar heb ik wel mee te maken, ja.
0: Lijkt mij ook. Maar ze hebben er vragen over gesteld en ze willen duidelijkheid over de afsluitingen. Niet alleen over een tijdelijke afsluiting of een fase uit het project, maar het hele project. Nou, we gunnen ze daarmee heel veel succes. En dan gaan we naar weer een verzoekje van jou.
1: Dag en Nacht van Ramses Shaffi.
0: Ja, nee, ik heb een andere hier.
1: Oh, je hebt een ander. Oh, de Joker, ja, hartstikke leuk.
0: Ja. En ik wil dat Nederlandstalig een beetje verdelen.
1: Nostalgie.
0: Ja, vertel. Wat
1: nou, dit zijn eigenlijk lijstjes van mijn ouders, van Rafel en René, mijn papa en mama. En deze had mijn vader doorgegeven. En dit is zo'n nummer, als je als kind in de woonkamer staat en die hoge toontjes van die gitaren hoort, dan, dan vind je dat hartstikke leuk om op mee te dansen.
0: Dus dit is
1: eigenlijk voor jong en oud zo'n nummer, vind
0: ik. Rafel en René, dat klinkt Spaans.
1: Ja. Ze zijn allebei, Rafel, mijn vader is half Hongaars.
0: Oh ja.
1: En mijn moeder René is half Duits, in hun bloed, maar ze zijn gewoon hier geboren.
0: Oké.
1: Dus nee, geen Spaans.
0: Nou, dan valt me dan op, waarom heet jij dan geen Rex in plaats van Lex? Rafel, René en Rex, alles met
1: dat
0: R.
1: Dat klinkt wel lekker, ja.
0: Ja.
1: Ik kan mijn roepnaam ervan maken.
0: Ja, dat moet je zelf weten. Maar dat zijn
1: volgens mij is Rex meer een hondennaam, toch?
0: Ja, feitelijk wel. Hè. Of een commissaris. Hè.
1: Commissaris
0: Rex heb je ook
1: wel. Oh ja, precies. Ja.
0: Maar dat is ook weer een hond. Ja. Dus nou ja.

0: Dan hebben we het over Joe Cocker. Lekker nummer ook weer. Goed, dat hebben we dan gehad. Dan gaan wij even door naar... eens even kijken. Laten we die eens even klaarzetten. Naar het bericht dat de storing in Nederland... De NS door een grote storing rijden tussen Utrecht en Noorden en Oosten geen treinen. Spoorbeheerder ProRail vermoedt dat het om sabotage gaat. Op het spoor zijn materialen gevonden die daar bewust zijn neergelegd. 13 verschillende plekken zijn storingen in het beveiligingssysteem dat aangeeft of er een trein op het spoor rijdt of niet. Veilige reizen is daardoor onmogelijk en seinen springen dan op rood. Ook het wegverkeer wordt getroffen door de storing omdat op sommige overwegen spoorbomen dicht blijven. Treinreizigers moeten rekening houden met heel veel vertraging. En dat geldt dus ook in Putten, want grote treinstoring door vermoedelijke sabotage raakt dus ook reizigers in Putten. En grote hinder op het spoor, het lijkt op sabotage, dus eventjes geen trein. Gisteren ook al niet, dus en het begint een beetje op Duitsland te lijken, hè, waar al die aanslagen op het openbaar vervoer en op stroomnetwerken,
1: ja,
0: hop gedoe. Dan gaan we even naar Harderwijk. Daar is een houten standbeeld in het Harderwijker bos in stukken, maar het is niet gedaan door vandalen, maar het grote houten hoofd op de speelweide aan de Watertorenweg staat niet meer overeind. Het beeld ligt in verschillende stukken tussen de houtsnippers. Vandalen waren niet de oorzaak. De gemeente Harderwijk liet het beeld aanpakken omdat het niet meer veilig is. De kop was verrot, instabiel en niet meer te herstellen. En de resten zijn op 2 september ontdekt tijdens een boswandeling. Hij had geen medewerkers, hekken of werkzaamheden gezien. Wie het hoofd had aangepakt en wanneer dat was gebeurd, wist hij niet. Het verraste hem dat het beeld er zo lag. De gemeente laat het nu gewoon liggen en dat kan het gewoon wegrotten in de natuur. En dan denk ik, oh ja, totdat iemand erover struikelt of er zich aan beschadigt of gewond raakt.
2: Ik zie veel splinters.
0: Ja, en dan hebben we weer een hoop geneuzel. Dus ik zou dat nog niet doen. Maar goed, we gaan weer naar een nummer van jou. Up the ladder to the roof.
2: Yes.
0: Zit jij vaak op het dak?
2: Ik zit niet vaak op het dak, nee.
0: Nee.
2: Nee, nee. Jij wel?
0: Nee, ik heb niet eens
2: ik weet niet wat ik daar moet doen.
0: Nee, maar ja, goed, ik denk up the ladder to the roof. Misschien zit er ook wel een herinnering.
2: Ik ben wel eens het dak opgejaagd door wat
0: door Rafael en René.
2: Door wat exen. Nee hoor.
0: Nee, door wat exen. Ja, maar dat doen ze, hè.
2: Ja.
0: Ja, dat doen ze. Wij mannen, ja, wij kunnen ons niet wapenen tegen die vrouwspersonen en zo. Dat trekken we altijd aan het kortste eind.

0: Ja, en dan hadden we vanmorgen al aangekondigd dat een van je bondgenoten, uit bondgenoten...
1: Ja, Elche, die heeft er 11 maanden in gezeten. Die zou gezellig langskomen, is een vriend van mij geworden. Nu belt hij net op dat zijn hond niet zo lekker is en de hond zou ook meekomen in de studio. Dus dat is niet handig. Dus Elche komt een ander keertje.
0: Kom een ander keertje, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan wij zelf wel even kijken hoe we dat uur weer gevuld krijgen. Geen enkel probleem, maar dan gaan wij eerst wel even naar de Puttense Duchenne Heroes. Halen de finish, elke meter telt. En dat hebben ze na een week fietsen, afzien, lachen, lekke banden, steile klimmen. En kamperen kwam de ploeg zaterdag aan in Thorn. Boodschappen bleven onderweg steeds dezelfde. Elke meter telt in de strijd tegen Duchenne. En wat hebben ze opgehaald? Even kijken, het bedrag is dat...
1: Dat is niet misselijk. Meer dan 1 miljoen, zie ik.
0: Ja, inderdaad. Wow. Als je naar de punten kijkt... hoe is dat mogelijk, joh?
1: Ja, dat is echt heel veel geld.
0: Dat is heel veel geld.
1: Zo, 1,2 miljoen bijna.
0: Ja, staat dat ergens in de tekst voordat we het gaan...
1: Meestal zie je ergens staan 1000 euro, 1200, ja. Dat ook heel veel geld is. Maar dit is bizar veel geld.
0: Ik ga even de tekst zo nog even nalopen. Voor hetzelfde geld lezen wij het verkeerd.
1: De foto is niet bewerkt, toch?
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee, het staat nergens in de tekst. Dan moeten we dus, dan is het 1.169.687 euro.
1: Dat is een extreem bedrag, wat goed.
0: Ongelooflijk, ja, goed bezig. Wat kan je daar?
1: Ze hebben de finish gehaald, na een week fietsen zie ik. Wat is het precies voor een...
0: Het is eigenlijk een sport. Eerder was het een loop, een Duchenne loop. Dat doen ze hier in Putten dan.
1: Ja.
0: Maar dit is dus week fietsen, afzien, lachen, lekker banden. Ja,
1: en dit is echt bekend onder de Puttenaren.
0: Dat weet ik dus niet, want de boodschap bleef onderweg. Ze gingen dus helemaal ver weg. Dus ja, of het vanuit alleen Putten is of het zware koninginrit eerder in de week ging team MKH verder van La Roche-Ardenne naar Tjeu. Dus... ik denk dat het Puttense team mee heeft gedaan aan een grotere activiteit.
1: Ah.
0: Als we dat zo moeten bekijken.
1: Ja.
0: En eens even kijken. Teun moest dat extra snel. Binnen 40 minuten was de kamp opgebroken. En gingen de leiders weer door naar de volgende camping. Maar ik zie nergens het bedrag staan.
1: Nee, het komt niet terug. Ik zie het alleen op de foto ook.
0: Alleen op de foto. Nou, dan op hoop van zeker dat we het goed hebben voorspeld. Oh, wacht even. Er komt nog een stuk tekst.
1: Nee, staat het ook niet bij.
0: Staat het ook niet bij, hè?
1: Nee.
0: Nee, nou dan... dan komt er nog een stuk tekst. Eens even kijken. Er komt in ieder geval volgend jaar een Putten Duchenne Heroes. Ah, Mirjam, je reageert. Het is over een heel jaar, de opbrengst van een heel jaar. Verkoop van rookworst, bloemenverkoop, hulpkoningsdag op de markt, Duchenne wandeltocht, et cetera. Dus jaaractiviteit. Dankjewel, Mirjam. Dan weten we dat ook weer.
1: Yes.
0: Goed, maar dat blijft nog steeds een ongelooflijk vet bedrag.

0: Ja, er wordt steeds meer bekend over de spoorwegstoringen. Het schijnt dat de buizen vastgemaakt zijn aan rails. En dat daardoor dus verkeerde signalen worden doorgegeven. Van er rijdt hier al een trein terwijl er helemaal geen rijdt. Nou, dan gaan alle sporen op rood en alle dingen gaan dicht. Dus, en dat blijkt dus, ze vermoeden nu dat het net was bij de NAVO-top. Toen was dat ook sabotage, zeg maar, op het spoor. Vandaag is namelijk Prinsjesdag. En ze hebben het idee dat het daarmee te maken heeft. Prinsjesdag, ja. Vandaag wordt voorgelezen wat we allemaal al weten. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, wat heeft dat voor zin dan?
1: De politiek. Praat jij wel eens over wat je stemt op de radio of hou je dat liever voor je?
0: Ik heb eigenlijk nooit gestemd. Ik moet zeggen dat ik de laatste drie keer... ik heb altijd standpunt gehad. Mensen zeggen altijd, ja, als je niet stemt, ga je stem verloren. Nee, als ik wel stem, ben ik hem kwijt.
1: Op die manier?
0: Dan stem ik en dan krijg ik toch niet wat ik wil. Dus dan ben ik hem kwijt.
1: En wat zou je dan willen?
0: En dan zeggen mensen mensen zeggen op een gegeven moment dan van, ja, maar dan mag je ook niet meepraten. Dan denk ik, waarom niet? Ik kan wel zeggen, als jij dat stemt, dan vind ik dat jij niet meer mag praten, want dan heb je er geen verstand van.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk persoonlijk smaak. Iedereen heeft zijn eigen politieke voorkeur. Ik moet heel eerlijkheidshalve zeggen dat ik meer naar rechts neig dan naar links.
1: Ja.
0: Maar de laatste jaren is duidelijk geworden dat rechts bepaalde voorwaarden toegedicht worden. Als je rechts bent, ben je voor Israël.
1: Oh.
0: Nou, dat ben ik dus niet. Ik vind Netanyahu net zo fout als, een paar voorgangers van de vorige eeuw, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus, als je rechts bent, schijn je dit te moeten, schijn je dat te moeten. Dat heb ik allemaal niet. Dus dan is de vraag, ben ik dan wel rechts?
1: Ah. Ja, ik vind, wat ik altijd wel lastig vind, is dan heb je Nederland, Duitsland, België. Vind ik ook een beetje dezelfde landen. Ja. Maar in Nederland is alles altijd duurder. De boetes zijn duurder, de wegenbelasting. Dan denk ik van, trek het allemaal recht met al die landen. En volgens mij gaat Europa daar nu wel iets aan doen, aan wetgeving. Dus dat vind ik wel fijn.
0: Ja. Nou ja, en dan kijk ik even naar de linkerkant en daar heb ik helemaal niks mee. Ik bedoel, links ben ik ook niet. En dat betuttel, dat vind ik allemaal niks.
1: En stel dat er een partij is die alles wat jij denkt goed heeft, zou je dan wel stemmen? Als die bestaat.
0: Als die bestaat, nou ja, dat is al één. Dan is ervaring ook nog dat als je gaat stemmen op partijen die alles hebben wat jij in huis hebt, dat ze toch water bij de wijn gaan doen. Wat normaal is natuurlijk, want je hebt natuurlijk een coalitie nodig. Maar dan kan het maar zo zijn dat de hoofdreden waarom ik op partij stemde, dat dat niet meer doorgaat.
1: Dat kan ook nog.
0: Dus zeker weet dat het wordt, en dan is het niet dat ik mijn zin wil krijgen, maar dan is het eigenlijk omdat ik echt denk dat dat het beste is voor het land. Dan zou ik wel gaan stemmen. Maar de laatste drie keer ben ik dus gaan stemmen. Het heeft alleen maar ellende.
1: Je hebt ook mensen die gaan dan stemmen op Partij van de Dieren of zo. Die denken van, ik breng liever mijn stem dan daarop uit.
0: Ja, ja, ik heb meer met dieren dan met mensen. Maar ik ga niet op de Partij van de Dieren stemmen.
1: Okay.
0: Want daar bereik je helemaal niks mee.
1: Nee.
0: Kijk, en dan moet ik zeker weer gaan zeggen, ik ben tegen het gebruik van duct tape. Zo zielig voor de eentjes. Ja, nee, dat ook. Ik ben een dierenvriend, dat sowieso. Maar ja, als er een bij voorbij komt of een wesp, die sla ik wel meteen hartstikke dood. Dus ja, hoe dierenvriend.
1: We blijven
0: ben
1: gewoon
0: dan,
1: niet hè? Stemmen.
0: Ik heb het drie keer gedaan, ik ga het niet meer doen.
1: Drie keer is scheepsrecht, ja.
0: Ja, precies, omdat politici. Het is voor hun ook een periode van. We hebben je stem nodig, we aaien je over je bolletje en we kietelen je even lekker. En als je dan op ons gestemd hebt, dan hebben we je niet meer nodig. Opzouten, nergens meer mee bemoeien. Beetje die sfeer, weet je wel.
1: Ja,
0: ik hou
1: het
0: niet van. Maar goed.
1: We gaan weer over naar een lekker nummer.
0: Ja, van jouw lijst.

0: Ja, en ze zijn weer bezig met de e-waste race. De e-waste race van de Noordwest Veluwe vindt plaats op, vanaf nu tot 15 oktober. De race is een initiatief in samenwerking met de gemeente Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. En de bedoeling is dus dat de scholen, en in Putten is dat de Korenbloem, die leerlingen van groep 6, 7, 8 van de basisschool, zetten zich dit jaar in voor de e-waste race. Tijdens dit educatieve project gaan 10 scholen op de Noordwest-Veluwe de strijd aan met elektronisch afval en leren over het hergebruiken, repareren en recyclen van het elektronisch afval. En de aftrap hier in Putten is gedaan door wethouder Van der Pol. En in het verleden kwam er altijd wel een klas hier even vertellen en een oproep doen. Want het punt is, de school die de meeste rotzooi ophaalt, de e-waste, die mag naar een schoolreisje naar, ik dacht, andere jaren was het naar Nemo, dacht ik, naar het museum. Maar helemaal zeker weet ik dat niet of dat nu zo is, maar dus.
1: Ja, wat hartstikke goed. Ik vind altijd als je de natuur helpt een handje, dan ben je goed bezig.
0: Ja.
1: Sowieso als je iets vindt in de natuur, in het bos hier in Putten, als je dan een blikje vindt, dan denk je van, wat doen mensen? Dat kan toch niet?
0: Nee, maar jij bent dus een liefhebber van de natuur.
1: Zeker, ja.
0: Vind je dan ook dat we te veel mensen hebben op aarde of te weinig natuur?
1: Nou, misschien, het breidt best wel uit. Dus misschien zou je ooit een regel kunnen bedenken. Eén kind per gezin. Maar ik denk dat je moet ook de natuur zijn beloop laten. Dus een beetje logisch nadenken met z'n allen.
0: Ja, maar ja, kijk, één kind per gezin, dat is in China geprobeerd. Dat is economisch schijnbaar niet interessant.
1: Nee.
0: Het liefst hebben ze dat er heel veel kinderen bijgemaakt worden, want dan heb je in ieder geval klandizie. Hè, klanten die moeten kopen, dus melkkoeien, zeg maar. En mensen die het moeten maken. Maar ja, met AI en robots en zo hebben die mensen eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus feitelijk heeft men het er nu over om de veestapel te vervangen.
1: Okay.
0: En dan worden wij mensen, de nieuwe melkkoeien, de grazers die hier langs de kant moeten staan. En productie en de economie op gang moeten houden met ons gevreet en gezuip en gedoe.
1: Ja, ik denk dat we ook, toch ook heb ik met een vriend over gehad, we worden ook langzaam vervangen door robots. Dat vind ik ook wel een beetje eng.
0: Ja,
1: ook qua werk en dat soort dingen. Ja.
0: Ja. Ja, en dan heb je dadelijk een heleboel mensen erbij. En dan zijn ze allemaal werkeloos omdat de robots werken. Ja,
1: waar gaan we heen?
0: Ik snap ook niet dat er niemand is die dat totaalplaatje ziet. Maar schijnbaar.
1: En we hadden dat liedje ooit 11 miljoen mensen. Hè, van,
0: ja,
1: 15, en nu is het 15 miljoen mensen.
0: Het is
1: en nu
0: wel 18.
1: 18, dus waar gaan we heen?
0: Ja, ik zou zeggen met z'n allen naar de McDonald's even een paar burgers wegwerken.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Lekkere burgers wegwerken. Heerlijk. Hier in Nederland kunnen zo 9 miljoen burgers weg. Zo, je wordt ouder, papa. Nederlandstalig productje.

0: Deum Fidente zou de opavond voor belangstellende zangers. Ja, dat christelijk mannenkoor Deum Fidente houdt op maandag 21 september aanstaande maandag een open avond. Tijdens deze avond is de gelegenheid om vrijblijvend mee te zingen en kennis te maken met het koor. Zingen bij een koor lijkt veel mannen een leuke bezigheid, toch blijft het in de praktijk vaak bij de gedachten. Dus kom een keer proeven, ze hebben met name altijd behoefte aan bassen. Dus ik word altijd gevraagd, maar ga niet, want ik heb geen basstem. Ik heet wel zo, maar ik heb een ander soort stemmetje.
1: Had jij een creatieve iets wat jij wilde worden vroeger? Zanger of danser of popster?
0: Ik wilde muzikant worden.
1: Muzikant? Ja. En dat is heel breed. En wat voor muzikant dan?
0: Ja, ik ben begonnen op toetsinstrumenten. Dus piano en orgel was dat toen nog. En daarna werd dat natuurlijk synthesizer. Maar ik schreef ook veel muziek. En dan was het wel handig dat ik ook een beetje gitaar kon spelen, om dan gitaarpartijen erbij te zoeken.
1: Dus het is gelukt dat je muzikant bent geworden?
0: Ja, dat is gelukt. Zelfs een hele poos niet anders gedaan. Getoerd ook veel.
1: Ik denk ook als je een droom hebt, dan moet je dat altijd verwezenlijken. Ook kinderen die een droom hebben en die nu luisteren, ga ervoor. Dat is wel iets, als je ergens voor gaat, dan kan het lukken.
0: Maar wat was jouw droom?
1: Mijn droom was danser. Ja. En ik heb altijd ergens spijt van gehad in mijn leven. Ik ben op voetbal gegaan, dat vond ik hartstikke leuk. Maar ik vind het jammer dat ik niet als kind op dansen ben gegaan en dat heb gedaan. Ja. Ja, dus, en nu ben ik heel houterig, ja. Maar het kan nog steeds.
0: Maar je droom is dus eigenlijk niet verwezen?
1: Nee. Qua danser niet, nee.
0: Oh, wat vervelend.
1: Ja.
0: Maar het kan nog.
1: Het kan nog steeds.
0: Ja.
1: Ik kan gewoon als hobby op een danslesje gaan een keer. Ja.
0: Ja. Nou ja, voor de mensen die bij het christelijk koor Deum Fidentis willen, even naar de website www.deumfidentis.nl. En dan komt het helemaal goed. Eens even kijken. Dan gaan wij naar John Denver. Die is ook van de partij vandaag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 8 kilometer. En daar ben je bijna een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
7: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
6: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
7: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
6: Wow, klinkt gezellig.
7: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
6: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
7: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal

Ik was de vervreemde man, op reizend uit de zee, dag en nacht, dag en nacht. Te paard door de nacht, op goed geluk, dag en nacht, dag en nacht. Een bioloog aan de bar wachtte mij met een pen in de hand. Dag en nacht, dag en nacht. Hij slaapt munt uit de pernod.

0: Getik, getik, getik, geschreeuw. Ik hoor geschreeuw, getik, geschreeuw, gehuil.
1: En opeens gaat alles draaien.
2: En met inkt wordt ieder mens op slag de mond gesnoerd. Zie, de leugens kruipen onderlangs de goten van de stad. Leugens zonder gezicht, maar sterk. En niemand had nog de moed omhoog te kijken. Dag en nacht. Dag en nacht. Dag en nacht. Ik raakte alles kwijt. Had geen gevoel meer van tijd. Dag en nacht. Dag en nacht. En een verloren vrouw vroeg me de weg naar mijn geheim. Dag en nacht. Dag en nacht.

0: Dag en nacht, dag en nacht.
1: Ontdekte dat ik zelf

Getik, getik, getik, geschreeuw. Ik hoor geschreeuw, getik, geschreeuw, gehuil. En opeens gaat alles draaien. En de inkt droogt snel en plakt op alle handen. En het bloed van alle leugens maakt hun ogen en oren rood. Leugens zonder weerga. Minder nog dan stof. Maar met de macht om iedereen op slag te vernielen. Dag en nacht.

Ik brak met regelmaat de tijd en de gewoonte, dag en nacht, dag en nacht. Ik zag vrouwen stralen in de blinde ogen van de man, dag en nacht.

en eeuwig 20 blijft. Dag en nacht, dag en nacht. Gedik, gedik, gedik, geschreeuw, ik hoor geschreeuw. Gedik, geschreeuw, gehuil. En opeens gaat alles draaien. Dan zie je, die inkt heeft iedereen zijn testament gegeven. Leugens raadselen zich ploegend door de aarde. Geruchten van het kwaad. Geruchten van de haat. Leugens die alleen het luie oor verstaat. Dag en

0: Kijk, de waarheid heeft het opgegeven. En verloor de moed tot achterhalen.
1: De waarheid, oh mijn God, ik kan niet banalen.
0: Echte nacht. En jij, mijn vriend, je zult me niet bedriegen. Bij jou blijft alles waar. Van jou is er maar één. Dag en nacht.
2: Nou, dit was bijna een luisterboek.
3: Ja. Ja, mijn moeder is helemaal fan van Ramses Shaffi. En vond dit een mooi nummer, dus gaf ze door. Ik wist totaal niet welk nummer dit was.
2: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord.
3: Ik hoop dat mensen het mooi vonden.
2: Nou, precies. En dat was je moeder is dan René, neem ik aan.
3: René, ja.
2: Ja. Goed, eens even kijken. We zijn in het derde uur alweer, vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En dat betekent dat we dadelijk gaan bellen met de VVV in Nijkerk. Maar eerst nog even een plaatje uit vervlogen tijden van een cowboy-serie. Heb jij ooit cowboy-series gezien?
3: Ik vond het wel leuk vroeger als kind vooral. Dan zag je een cowboy-film of een cowboy-serie. Daarna ging je dat dan naspelen, hè, met indianen en cowboys. Ja. Superleuk, maar ik kan er niet een titel uit mijn hoofd. Okay. Dat ken ik niet, nee. Ah ja, Lucky Luke.
2: Lucky Luke, ja, maar dat was...
3: Dat is meer een strip, hè?
2: Meer een strip, ja. En dit is Rawhide. Heel, heel, heel oud.
3: Leuk.
4: An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing

0: Hatschee. Zo, nou, dan komt er nog een reactie volgens mij. En ik weet denk ik al wat er gezegd gaat worden. Dat dit niet de Rawhide tune is, maar even kijken. Volgens mij, ja, zie dan. volgens mij moet je deze hebben, Groeten van Freek. Ja, ik zat te kijken, ik denk, maar wacht even. Nee, Rawhide, dat ging anders. Je hebt helemaal gelijk, Freek, maar we gaan hem dadelijk draaien. We gaan eerst even bellen met de VVV in Nijkerk.
1: Dit nummer is niet in gebruik. Controleer het nummer en probeer het opnieuw.
2: Goedemorgen mensen van de radio. Ik spreek met Madeleine van Boek van Europa en de VVV te Nijkerk.
0: Ja, twee mannetjes hier.
2: Twee alweer?
0: Ja, ik zit even met een kikker in de keel, dus je moet het even met Lex doen.
3: Hallo, hallo, goeiedag. Goeiedag, de sidekick hier.
2: Nou, goed, hallo.
3: Ja,
2: goedemorgen. Ik zit hier laatst in mijn eentje, maar ik kan wel, ik kan in mijn eentje voor twee spreken.
3: Oké. Vertel.
2: Ik heb in de agenda voor deze week een aantal... Heel veel lekker culturele, lekker diverse, veel creatieve evenementen. Waaronder een paar cursussen staan. En voor dit weekend ook wat leukere marktjes en dergelijke. Dus ik ga even wat los.
3: Oh, wat leuk.
2: We hebben voor deze vrijdag twee activiteiten in het kunstlokaal. Eentje is dan rondom het kunstlokaal. Eentje is in het kunstlokaal. Dat is een werkplaats hier in Nijkerk. Culturele werkplaats. De ene is een cursus voor urban sketching. Die draait dan om een stadse omgeving. Goed kijken en losse lijnen tekenen. Tijdens deze workshop ga je met Johanna op pad om buiten een schets te maken van een mooi hoekje van de stadse omgeving. En na de schetsfase volgt het overtrekken met fineliner en inkleuren met aquareltechniek. Nou, en aan het eind van de avond ga je naar huis met een prachtig handgetekend kunstwerkje van een stukje Nijkerk. Hoe mooi is dat?
3: Ja.
2: Nou, heb ik ook nog in... programma de sardineblikjes van klei. En wellicht heb je ze al eens voorbij zien komen, misschien op Instagram of een andere sociale media. Blikjes met sardientjes. Wil je daar ook een maken? Dat kan. Wordt in één avond geleerd. Stap voor stap mag je meedoen. En dan gaat hij in de droogkast en dan kan je daarna ook nog glazuren als je dat wil. Nou, en dan heb ik voor deze zaterdag alweer de 13e editie van Ambachtelijk Nijkerk. Die vindt dan plaats in de sfeervolle stadstuin van Streams Brink 42. Tijdens deze gezellige creativiteitsmarkt presenteren makers, kunstenaars en ambachtslieden hun mooiste creaties. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan handgemaakte producten, creatieve demonstraties en een inspirerende sfeer. Ideale gelegenheid om bijzondere cadeaus te ontdekken, lokale makers te ontmoeten en volop inspiratie op te doen. Dus,
3: klinkt hartstikke leuk, ja.
2: Klinkt hartstikke leuk, inderdaad. Ik vind dan plaats in de stadstuin en is ook gratis toegankelijk. Dus leuk om daar sowieso even te snuffelen. Volgens mij was het hartstikke mooi weer dat weekend. Dus ga erheen, ga dat even kijken. En ik hoor je denken, waar kan ik de kinderen dan achterlaten? Dat kan bij het kliedenlokaal, het kunstlokaal. Tijdens het kliedenlokaal is kunstlokaal voor 2 uur helemaal van jou. Tafels staan dan vol met teken en knutselmaterialen. En er is dan wel een gastheer of gastvrouw die je helpt met opstarten. Maar verder ben jij helemaal zelf de kunstenaar. Kijk. Ideale knutselochtend waarbij bijna alle materialen van het kunstlokaal gebruikt mogen worden. Dit kost dan €10 per knutselaar. Volwassen begeleiders zijn dan gratis. En het is dan wel zo dat voor kinderen onder de 12 jaar er een ouder bij moet blijven. Ook om een beetje de orde in te houden. En dan heb ik... Nog een activiteit voor de zaterdag, dan de zaterdagavond. Zaterdagmiddag heb ik een activiteit in de planning staan voor bij het strandhuis. Dat is een stukje verder weg. Bij Bad Hulkenstein. Daar kan je namelijk loungen op het terras aan het water met de Ibiza Lounge Sounds van DJ Remy. Nou, laat je verrassen door exclusieve cocktails buiten de kaart om voor de ultieme zomerbeleving. Nou, als ik zo naar buiten kijk vandaag en zo vandaag ook heb gemerkt dat ik vanochtend zonder jas naar werk kon fietsen. Ik denk dat onze nazomer, dat we in ieder geval mooi worden verwend. Dus laten we dat vooral doorzetten dat deze zaterdag ook plaatsvindt. Want er staat hierbij, mits zonnig weer. Dus mits het deze zaterdag zonnig is, vindt dan de Ibiza Lounge avond of middag plaats bij het strandhuis. Lekkere cocktails drinken en lekkere Ibiza-sfeertje met een DJ. Hoe leuk is dat? Nou, en dan is activiteit voor zaterdagavond. En dat is ook wel weer inmiddels de tweede editie van een mannenzang in de grote kerk. Alle mannen van Nijkerk en omstreken zijn welkom om hun stemmen te verenigen tot een massale samenzang. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jan Verhoef en organist Martin Mans. Ook omlijsten Pascal van der Velde, op de trompet en Wiebrand van Norrel op de pauken deze editie van de Mannenzang. Nou, het thema voor de avond is gekozen voor vrede bij God. En dat vermeldt dan allerlei bekende geliefde psalmen en liederen die hierbij aansluiten. Ja, heel mooi lief thema. En eentje die we dan zeker wel aan het hart kunnen nemen, denk ik.
3: Ja.
2: Als spreker is Dr. Anders Paul Visser uitgenodigd. En hij zorgt voor verbindende woorden tussen de programma-onderdelen. En dit brengt dan de inhoud van de liederen extra dichtbij, zodat de aanwezige mannen kunnen rekenen op een waardevolle avond. Nou, er zit nu veel meer informatie. Ik hou het lekker kort. Als je heen wil gaan, meld je aan. Prijzen zijn €7,50 per man. En het begint om 7:30 tot ongeveer 9:30 s'avonds.
3: En mochten mensen nu luisteren en denken, ik wil het nog eventjes teruglezen, kan dat ergens?
0: Lekkernijkerk.nl.
2: Dat kan op Lekkernijkerk.nl. Fijn. Inderdaad.
0: Ja, ik was er weer. Mijn kikker is helemaal voor z'n volgen nu. En je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Joost Nuissel met Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben? Of naar Jonathan Wilkes met Just Another Day? Of naar Dreamer met Kane? Van Kane bedoel ik.
2: Ja, doe de laatste maar.
0: Dat is het nummer wat hij voor Guusje Nederos heeft geschreven, die Dinald Woesthof.
2: Geloof ik best.
0: Oh, ja, dat geloof ik best. Niet. Je kent Guusje Nederos niet?
2: Nee.
0: Nee, Guusje zat bij Linda, Roos en Jessica. Dat was weer van de goede tijden, slechte tijden.
2: Oh ja, die van dan Ademnood.
0: Van Ademnood. En Guusje Nederos was getrouwd met de zanger van Kane, Dinand Woesthof. En zij overleed en toen schreef hij het liedje Dreamer van haar.
2: Wauw, dus, nou, dat klinkt heel mooi.
0: Ja, dus en die had je
2: ook een extra lading, dat is wel mooi. Dat vind ik mooi waardevol.
0: Ja. Jij voelt de extra lading aan, blijkt, want je koos hem.
2: Nou, dat is zeker. Ik vind dat het sommige liedjes, daar vind ik niet zoveel aan. Maar de betekenis, dat maakt het dan extra mooi, hè?
0: Ik ga hem opstarten nu. En wens ik jou een hele fijne week.
2: Is gelijk. Hele fijne week in die twee, hè?
3: Okay. Fijne week.
0: Doei. Doei. Doei.

van de lijst van Lex was het Kane met Dreamer. En ja, Freek die reageerde net en die zei van... Rawhide, dat was toch echt wel een ander nummer. Hij staat klaar, Freek. Daar komt hij. Komt ie maar. Nou, weinig geluid.

0: Zo, we gaan even terug in de tijd, dankzij Freek. En we krijgen er zelfs een filmpje bij. Nou, je hebt het gezien, Lex. Dat was Rawhide. Ja. De intro, en maar is ver voor jouw tijd, want jij bent geboren in...
1: 81.
0: 81. Ja, nou, dit was 58. Dus dat is 23 jaar ervoor zelfs nog. Jongen, jongen.
1: En wanneer ben jij geboren?
0: Ik ben later geboren. Maar eerder dan jij.
1: Kijk, ook een mooi antwoord.
0: Ja, mooi antwoord, hè. Ja, ja, ja, ja. Ik heb het, moet ik even denken, wel gezien vroeger, Rawhide. Dus ik geef een klein hintje weg. Dus dat dan wel.
1: Maar, op zo'n mooie koelkast nog zo'n tv met een hele grote achterkant, zwart-wit.
0: Ja, zo'n vierkante bak met zo'n draaiknop aan de zijkant.
1: Wat is er veel veranderd, hè?
0: Zwart-wit was het en de buren keken mee, want we waren een van de weinigen die een tv-toestel hadden.
1: Wat kost een televisie toen dan?
0: Ik heb geen
1: 25
0: idee,
1: gulden? Of?
0: Daar was, nee, ik denk wel wat meer. Maar daar was ik nog te jong voor. Dat vertelde, dat overlegden mijn ouders niet.
1: Nee, oké.
0: Okay. Ik had ze vrij snel aan de riem, maar dat hebben ze nog niet met mij overlegd.
1: En dan had je waarschijnlijk 3 zenders en dat was het?
0: Dat weet ik allemaal niet meer. Het kan ook wel 1 of 2 zijn geweest, maar ja, boeien. Het was zwart-wit en Comedy Capers kwam er altijd voor. En dat
1: leuk.
0: Was van die slapsticks en cowboy dingen en zo. Dus,
1: ja, mooi nummer.
0: Ja, goed. We gaan naar John Hiatt.

0: John Hyatt met Radio Girl. En daarmee is het inmiddels ook alweer 10:58. En gaan wij verder met het regionale nieuws, want we hebben nog een hoop te verstouwen. Barry Vliek blijft derde in het DMX midden na de wedstrijd in Nunspeet. Finn Oerig ging sterk van start. En wie je wedstrijdverslag wil lezen, moet even in de puttenaar.nl kijken. En dan hebben we Kon-Tiki Putten gaat vliegend het nieuwe scoutingseizoen uit in. En die zijn dus ook weer begonnen aan de Gaderseweg afgelopen zaterdagmiddag. Officieel nieuw scoutingseizoen. Heel veel plezier. Ziet er allemaal heel vrolijk en feestelijk en gezellig uit. Dus veel succes. Dan No Nonsense van Edwin Top weet wat hij wil met Rood-Wit 58. Linker rijtje is ons doel. Nou, we gaan het meemaken. We gaan het in de gaten houden de komende tijd. Rood-Wit 58. En dan ons sportief gedrag bij SV Putten. De banner van de starterscursus hardlopen is meermaals vernield. Wie wil beginnen met hardlopen of de draad wil oppakken is van harte welkom bij SV Putten. Op woensdag 23 september staat de vereniging met het nieuwe 13-weekse starterscursus. Met als doel om op zaterdag 19 december mee te doen aan de SV Putten winterlopen over 5 kilometer. Helaas werd de banner voor het aankondigen van de cursus meermaals vernield. En betekent dat dan dat ze steeds een nieuwe neer hebben gehangen, dat die steeds weer vernield werd, of werd diezelfde banner wel 3 keer in elkaar geslagen? Bij wijze van spreken dan. Maar ook weer, wat kan mensen bezielen dat ze een banner vernielen?
1: Ja, dat moet hard worden aangepakt, vind ik. Ja. Mensen die onnodig dingen slopen.
0: Onnodig, maar kan je ook broodnodige dingen slopen?
1: Ik snap als je relatie net uit is of je hebt je teen gestoten, dat je dan denkt, ik gooi iets door de kamer.
0: Nee, je gooit iets door de kamer, ja. Oh ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, bijvoorbeeld je ex dan.
1: Nou, dan laten we dat niet doen, maar misschien een bord of zo kapot gooien. Brengt ook nog geluk, hè?
0: Ja, op zijn Grieks ga je dan verder.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dan, maar goed. Oké, vooruit. Nou, ik ben helemaal niet zo van dingen vernielen en
1: nee,
0: zo.
1: Nee.
0: Maar,
1: vandalisme heet dat, hè? Staat er een gevangenisstraf voor zoiets? Of krijg je gewoon een boete of geldbedrag?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik ben geen vandaal, maar ze zeggen wel eens, ik heb ze wel eens horen zeggen, hey, die gast daar, en dan wisten ze naar mij.
1: Ja.
0: Dat is een dikke vandaal.
1: Oh.
0: Maar waarschijnlijk bedoelden ze wel de spraak als kennis, ja. Dikke vandalen, de lopendaanse kloppen die.
1: Wat ik ook zo vervelend vind, dan heb je een hele mooie nieuwe wijk en dan wordt er van de graffiti overal opgespoten. Ja, wat moet je daarmee?
0: Ja, ook weer...
1: Geen kunst vind ik dat. Nee.
0: Nee. Het is allemaal zo makkelijk. Al die negatieve energie is heel makkelijk op te roepen ook. Het lijkt ook wel of steeds meer mensen meer van dat soort energie in huis hebben. Nou, wij gaan er gewoon nog even een leuk, vrolijk deuntje tegenaan gooien. MUZIEK

0: Ja, en dat was hem, John Legend met A Good Night. Fijn plaatje. En ik zal even kijken. Ik zet alvast een volgend fijn plaatje klaar. Maar we gaan eerst weer even de regio in. Café de Liefde in Harderwijk spaarde voor een beetje vakantie in eigen stad. Een paar dagen vakantie voor Harderwijkers voor wie erop uitgaan. Niet vanzelfsprekend is, daar heeft Café de Liefde de afgelopen periode voor gespaard. Afgelopen vrijdag overhandigde de vrijwillige Saif namens het café in Fouché een voucher met een flinke bijdrage aan Camping Even Weg. Daarmee is opnieuw een lokaal maatschappelijk doel gesteund vanuit de opbrengst en activiteiten van het Harderwijkse café. Nou, ze zijn goed bezig. De Liefde is dan een toepasselijke naam. En wie het hele stuk wil lezen met alle ins en outs, harderwijksezaken.nl. harderwijksezaken.nl. Dan blijven we even in Harderwijk. Lichtjes op wielen 2026. Dat komt terug. Na de geweldige eerste editie verandert Harderwijk op vrijdag 11 december... opnieuw een sfeervol decor, vol lichtjes, gezelligheid en winterse verrassingen. Nou, 11 december is nog ver weg, daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Ben jij van de activiteiten in het dorp of zit je met je activiteiten thuis te organiseren?
1: Ik vind activiteiten in het dorp altijd leuk om heen te gaan. Ook laatst in Oegstgeest, waar ik toch ben opgegroeid naar de Oegstgeester Feestweek, die sinds een paar jaar is. En dan kom je weer mensen tegen van 30 jaar geleden. Ja. Gewoon die saamhorigheid, dat vind ik heel erg leuk.
0: Die Jan Wolkers, die had al wat met de Oegstgeest.
1: Ja, die schreef ook een broeg. Een heel bekend boek, hè, Terug naar Oegstgeest. Dus die hoor ik vaker als ik daar vandaan kom. Ja. En dat klopt, ja.
0: Heb jij daar wat mee met Jan Wolkers? Heb je daar nog iets van, oh, ik ben wel trots op, dus daar heb ik alles van gelezen?
1: Of? Nou, ik ben een beetje hetzelfde als jij. Volgens mij heb ik alleen Facebook gelezen. Ja, dat is niet veel.
0: Facebook?
1: Ja, mijn ouders die hebben boeken vol, die lezen veel. Die luisteren nu misschien mee en denken, foei. Maar ik heb niet veel gelezen. Zelfs als ik vroeger boekenbesprekingen had, dan las ik de samenvatting. En dat vond ik al veel. Ik weet niet wat het is.
0: Hebben je ouders nou veel vat op je?
1: Jawel.
0: Jawel?
1: Ja, ik heb kinderen en dan luister ik goed naar ze, hoor. Qua tips met
0: dus
1: opvoeden.
0: Met name van hoe voed je je kinderen op?
1: Nou, ook gewoon gezelligheid.
0: Ik wou zeggen. Ja. Zit je dan een beetje als zwakke schakel tussen van... pap, mam, hier zijn ze. Doei.
1: Nee. Nou, mijn ouders hebben 20 jaar in het buitenland gewoond. Wat ik al eerder vertelde vorige week. En ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk dat ze weer terug zijn. Ik ben echt een familiemens.
0: Oké, je hebt ze heel lang moeten missen eigenlijk.
1: Ja, dan was het op de computer. Via FaceTime ging mijn moeder bijvoorbeeld met mijn zoontje tekenen. Hetzelfde tekenen. Daar hebben we een heel mooi boek van. Maar het is toch anders dan in het echt.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Het is met name het huidcontact, hè?
1: Ja. Moet ik trouwens denken aan All You Need Is Love. Dan zie je altijd met de kerst, hè, wat er weer aankomt. Zie je van die liefdes die dan in Australië zitten. En dan op. Dat zou ik niet kunnen, liefde op afstand. En jij?
0: Nee, ik ook niet. Wat heb je liefde op afstand? Dat wil je gewoon bij je hebben, toch?
1: Ja, en dan worden ze helemaal blij.
0: Dan wil je de hele dagen bij zijn.
1: Precies, dat. Ja.
0: Ja, nee, ja, voor mij is het heel duidelijk. Ik hou van iemand en daar wil ik hele dagen bij in de buurt zijn. Of ik wil seks met iemand.
1: Ja.
0: En daar kan ik gewoon in de avond en dan wegwezen.
1: En dan wegwezen.
0: Ja, dus ja, zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Als ik bij een dame meteen aan seks denk, dan is het niet mijn, toekomstige partner.
1: Nee.
0: Nou, wat een openhartigheden weer op de vroege morgen. Huidhonger, dat kwam tijdens corona naar boven, hè?
1: Ja, dat is ook zoiets, hè. De corona, we denken dat het weg is. Ik hoop dat het wat minder is geworden, maar... Nee, dat was echt bizar toen, helemaal aan het begin.
0: Ah, dat heb ik wel weer, hoor. Ik heb wel gauw last van mensen in mijn aura.
1: Blijf maar op afstand.
0: Huidhonger, dat hoeft niet bevredigd te worden, wat mij betreft. Nee, want dat geknuffel is allemaal leuk en aardig. Ook dat is aan een enkeling weggelegd. Maar je kan het zien, als jij een huis binnenkomt, ga jij dan op de fauteuil zitten? Ga je op een tweezitsbank zitten of een driezitsbank?
1: Wat een goede vraag. Ik ga denk ik op een lekkere bank zitten, ja. Niet op een stoel.
0: Ik zoek een fauteuil.
1: Ja?
0: Ja, want? Ik wil niemand naast me hebben.
1: Oh, niet, dat is ook slim.
0: Ja, ik wil, bedoel, dat...
1: Maar kom je dan vaak bij mensen thuis die...
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Dus het is een... Maar als ik bij mensen thuis zou komen, dan een fauteuil. En als ze geen fauteuil hebben, dan... kijk, ik heb... dat wordt steeds minder allemaal. Ja. Ik had de mazzel dat ik een flink formaat heb. Okay. Dus ik altijd zeggen van, nou, ik denk dat ik hier maar ga zitten, want anders heb jij zo weinig ruimte. Maar ja, ik ben nu inmiddels al 22 kilo afgevallen. En ja, dat is smoesje, daar kom ik niet meer mee weg.
1: Nee.
0: Dus
1: alleen... Je gaat ook niet graag vliegen, denk ik dan.
0: Oh, vliegen.
1: Dat je naast mensen zit.
0: Nou, niet daarom. Ik heb altijd zoiets van, ja, maar mijn vader zei altijd, als je tijd er is, dan ga je. Maar als de piloot zijn tijd er is, ga ik dus wel mee.
1: Ja.
0: Dus ik had zoiets, ik hoef niet zo nodig het risico op te zoeken. Maar dan zeggen ze, ja, veilig wat er is. Dus ik ben op een gegeven moment noodgedwongen vanwege de liefde wel gaan vliegen.
1: Oh, moest toch ook een verre op afstand dan?
0: Ja, Brazilië helemaal naar Porto Alegre, helemaal in het zuiden van Brazilië.
1: Dan was je erg verliefd.
0: Ja. En toen kwam ik dus op een gegeven moment, was een, bij de eerste vlucht, toen zei de... Ik wil zelfs zeggen secretaresse, maar de stewardess. Die zei, meneer, wilt u hier zitten of wilt u vooraan? Dan kunt u de benen een beetje van u afgooien.
1: Ja.
0: En wilt u misschien even iets drinken? Want ik zie dat u wat zenuwachtig bent. Zei, oh, ik heb al een Oxfam pam achter de kiezen. Dus een glas wijn eroverheen en dan komt het bij mij wel goed, weet je wel. Maar de terugweg zat ik tussen een rugbyteam in het midden. Dus,
1: werd je goed op de proef gesteld dan?
0: Een drie zits. En dan links kwam een bodybuilder. Rechts kwam een bodybuilder en ik daartussenin. Oh, ik heb een verschrikkelijke reis gehad.
1: Dan duurt een reis nog langer dan de 12
0: man,
1: uur. Voor
0: je kan je hoofd niet opzij leggen, want dan lig je bij de andere man op schouder. En
1: verschrikkelijk.
0: Oh, echt erg was dat. Toen dacht ik, ik ga nooit meer vliegen. Maar toen bleek dat je heel makkelijk kon aangeven van kijk eens naar mijn postuur. Ik wil graag.
1: Nou, beetje ruimte, ja.
0: Ja, en dat moet je allemaal even leren.
1: Snap ik.
0: We gaan even een flink lekker knalnummertje er tegenaan gooien.

0: Zo, dat was een Jonathan Wilkes. Het gekke is dat ik die nergens kan vinden, die gast. Met het nummer Just Another Day. En ik vind het zo'n fijn liedje. Maar goed, het is niet anders. Horen we de laatste tijd heel veel geklaag over autovoelers hier in Putten. Daar woon jij in het bos. Is dat gevoel aan auto's en huizen groter in het bos?
1: Ik heb het even gemist, maar een autovoeler, is dat een iemand die wil inbreken?
0: Iemand die even voelt van of de deur misschien open is of de sleutel misschien.
1: En zijn dat puttenaren of wie zijn dat? Wie zijn die mensen?
0: Ja, de voeler zelf, dat kan Jean en Alemaan zijn. Het gebeurt veel in Putten, in golven.
1: Dat is heel vervelend.
0: Ja. Maar je hebt er geen last van.
1: Ik heb er wel last van gehad waar ik dus vandaan kom in Oegstgeest. En dan was er ook in de wijk iemand. En dan had ik ook één keer mijn auto opengelaten en spullen weg. En ja, dat zijn dan denk ik misschien verslaafde mensen. Of mensen die snel geld nodig hebben. En ik hoop dat ze tegen de lamp lopen. Want de politie heeft het vaak te druk. En dan kan je aangifte doen, maar dan gebeurt er niet zoveel.
0: Ja, hier is het ook. En dan is het in Vlagen en Ermelo, Harderwijk, Putten. En dat zijn dan mensen die dan s'nachts rondpoken. En daar zijn wel opnames van. Maar dan zie je ze alleen maar voelen en zo. Maar toen dacht ik, jij woont in het bos. Hoe ongestoord kan je daar iets leegroven?
1: Ik voel me heel veilig daar. Maar ik mag niet hopen dat daar dus 's nachts inderdaad van dit soort praktijken gaan gebeuren. Want je wil juist in het bos in een chaletje gewoon een deur ook open kunnen laten, bij wijze van spreken.
0: Ja, nee, dat...
1: Maar extra opletten dus, mensen.
0: Ja, jij hebt in ieder geval nergens last van.
1: Want nee, daar, gelukkig niet.
0: Oké. Nou, dan gaan wij de laatste twee nummers van dit uur alweer draaien. Want dan zit het er ook alweer op dit uur. Eens even kijken. We hebben er nog eentje van jou staan. Laten we die eens eerst even doen.

0: We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken loopt de vertraging daarom op tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat waren de brothers. Maar welke brothers waren het? De Jonas Brothers. Ik moest even kijken op de lijst. Van, er komen zoveel brothers voorbij. Dus eens even kijken. Dan hebben we het volgende nummer klaarstaan. En de laatste berichten in dit uur. Ja, anders hadden we hier nu... Ik ben zijn naam er even kwijt.
1: Ja, het is een lastige naam. Elche.
0: Elche.
1: Gehad, inderdaad.
0: Ja, maar die komt dus een andere keer.
1: Ja.
0: En dan gaan wij nu eens even kijken. Oh, die heb ik inmiddels gevonden. Ja, mooi. Eens even kijken. Mailboxen van sleutelfunctionarissen van de gemeente Harderwijk worden 6 maanden bewaard. Ja, dat was toen al een beetje gesteggeloven. Als dat er zomaar verdwenen is. Dan, maar nu wordt het bewaard. En dan het Harderwijkse college. Zet de eerste stappen die nodig zijn voor de komst van een nieuwe locatie voor de AZC. Evaluatie zorgt voor de nodige discussie. En ze gaan er dus ook 3 mensen verantwoordelijk voor stellen. Onder andere, eens even kijken, burgemeester Joon. Wethouder Marcel Heldoorn. En wethouder Dilana Pol-Smit. Joon blijft wel verantwoordelijk voor het asielbeleid. Dat hebben we wel. Nou, we gaan het allemaal volgen. En tijdens de Walk of Peace op zaterdag 19 september, aanstaande zaterdag, zal de Walk of Peace klinken via het carillon. Nou, ben jij een beetje van carillons en klokgeluiden en dat soort dingen? Heb je daar wat mee?
1: Dan zou ik het even moeten horen. Ik weet bijna niet...
0: Ja, die carillon, daar zal iemand hier dan ergens in een kerktoren zitten spelen. En dan hoor je de klokken, dus een bekend melodietje. En dat is dan vaak het carillon.
1: Vind ik wel mooi. Ja.
0: Vind je wel mooi, oké. Ja. Nou, mooi. Dan. Ik heb een Nederlandstalig nummer voor je uitgezocht.
1: Altijd leuk Nederlandstalig.
0: Basis erbij.
1: Yes, let's go.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

geleden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

0: Zo, dat was hem, Joost Nuissel, lang vervlogen tijden. En ik ben blij dat je niet vergeten bent. Nou, het is altijd prettig om het te horen dat mensen dat over je zeggen. Eens even kijken dan. Oh, ik had de schuif van jou niet openstaan. Zei je wat?
1: Nee, ik zei zeker.
0: Oké, ja. Okay, ja. Nee. Eens even kijken. Dan gaan wij de laatste berichten uit de regio. Bert Visser, die komt in de dialoog. Op vrijdag 18 september speelt Bert Visser in het Ermeloos Theater. Cabaretier is 65 geworden en dat laten we natuurlijk niet stilletjes voorbij gaan. Tijd voor feest op zijn Vissers. Kaarten zijn 29,50 en de aanvang van de voorstelling is om 8 uur.
1: Dialoog. Het lijkt me, volgens mij kan hij alleen maar een monoloog houden. Ongeveer.
0: Ja. Maar dat is het mooie, hè? Monoloog in de dialoog.
1: Ja, precies.
0: Ik dacht trouwens dat hij ook gestopt was.
1: Oh.
0: Meen ik dat hij ooit zijn laatste show op tv had gedaan. Maar misschien dat hij alleen nog maar toe...
1: Hij is dus 65 geworden.
0: Hij is 65.
1: Toevallig is een vriend van mij ook jarig vandaag. Robert Dikkelorum, gefeliciteerd als je luistert.
0: Oké. En is hij ook toevallig cabaretier? Dat zal wel niet, hè?
1: Ik vind hem altijd wel grappig.
0: Oh, je vindt hem wel grappig.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is een voorwaarde om cabaretier te kunnen zijn.
1: Zeker.
0: En dan in de gemeenteraad gaat het gesteggel nog even door. De gemeenteraad van Ermelo vermoedt namelijk foutief te zijn geïnformeerd... Voor we conclusies trekken willen we eerst zeker weten dat onafhankelijk onderzoek kan komen. Ja, en als dat er niet kan komen, kom je er nooit erachter. Dus het is wel even een dingetje. Maar het is, ja, het bijt en het schuurt en het doet daar in Ermelo. Ja, dan denk je ook, waar is dat voor nodig?
1: Ja.
0: Jij vertoeft veel in het Westen. Is daar ook al zo'n paanzooi altijd met de lokale politiek of... Gaat dat daar wat makkelijker?
1: Ik laat het ook een beetje langs mee gaan. Dus ik weet het niet.
0: Ja. Misschien wel heel verstandig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we nog ruim 2300 mensen, waaronder scholieren, die Noord-Veluwe samen opruimen. Het is de grootste opschoonactie in de regio ooit. Blikjes, plastic tasjes, chipzakjes, peuken, zwerfafval hoort niet in de bermen en de prullenbak. Met die gedachte ruimde afgelopen vrijdag 2300 mensen zwerfafval op. Het was de grootste opschoonactie in de regio ooit.
1: Wat goed.
0: Nou, en de jeugd zien we dan op de foto. Goed bezig, jeugd.
1: Misschien moeten ze overal statiegeld opzetten. Ook op chipszakjes. Dan... Ja, je ziet nu tegenwoordig zie je mensen ook blikjes oprapen op straat. En dat helpt wel.
0: Ja, mensen al stinkend rijk geworden aan statiegeld van rondzwervende blikjes. Dus, en dan hebben we nog een feestelijk het echtpaar Pijnenburg. Meneer Pijnenburg en mevrouw Pijnenburg Oost-Indiër. Die waren gisteren 65 jaar getrouwd. Burgemeester Hans van Dalen bracht het bruidspaar een felicitatiebezoek. Ook Tin Hermans, consul-generaal van België, was aanwezig. En overhandigde hen een brief van de koning van België en een cadeau.
1: 65 jaar, dat betekent dat je op je 18e gaat trouwen? Of?
0: Ja. 65 jaar getrouwd.
1: Dan?
0: Ja, nou ja, dat ligt aan. Als je 100 bent, dan ben je...
1: Dan iets ouder.
0: Dan ben je op je 35e getrouwd.
1: Maar... Gaat het jou nog lukken, 65 jaar?
0: Ik ben niet meer getrouwd. Ik ben ooit getrouwd met mijn ex.
1: Ja.
0: En nu woon ik samen met mijn ex. Dus ik was met haar getrouwd.
1: Het zou mij nog kunnen lukken als ik 110 wil worden.
0: Als je 110 wordt.
1: Ja, dan moet ik vandaag gaan trouwen.
0: Wij zijn, eens even kijken, sinds... 94 bij elkaar, dus dat is 34 jaar.
1: Mooi.
0: Daar hebben we dan een jaartje pauze gehad, zeg maar, tussendoor. En toen is het huwelijk ontbonden. Maar daarna zijn we gewoon weer verder gegaan. En 34, dus 65, dat is nog 30 jaar. Dat kan best niet trekken, helaas.
1: Ik vind het wel een hele prestatie van deze mensen. Hartstikke leuk.
0: Ja, 65 jaar getrouwd, Bert en Rudy. Ja. Nou, Bert werd geboren en getogen in België. Ja, daarom is die Belgische meneer aanwezig. Ik denk, wat is dat nou?
1: Ja.
0: Nou, ook namens Veluwe Wem van harte gefeliciteerd. Goed, dan gaan we weer even naar een stukje muziek. Vrolijke muziek.

0: Ik ken veel muzieksoorten. Welk genre was dit?
1: Dit? Ja.
0: Beetje Mexicaans-achtig.
1: Ja, er zit wel van alles. Een beetje. Ja. Ja, veel moeilijk te zeggen.
0: Ja. Ik kon het ook even niet vinden.
1: Ja, nee, maar.
0: Wel een lekker nummertje.
1: Ja, wel vrolijk deuntje, toch?
0: Zeker.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat hebben we dan gehad. Dan gaan we naar eens even kijken. Ja, dit is een nummer. Daar maak ik wel iemand blij mee, denk ik. Gaan we even klaarzetten. Maar. Zaterdag 26 september, we waren vorige week al het grootste koor van de Veluwe, wat door Popcore Stick Together wordt opgericht voor die dag. Staan ook gitarist William Smulders uit Groesbeek en zangeres Lieke Gray live op het podium tijdens Wildgroei in het centrum van Putten. Voor Lieke is dit optreden extra bijzonder. Zij werd geboren als Angelique de Graaf, een echte Putterse, en is geboren en getogen in Putten. Lieke heeft van jongs af aan een sterke band met Putten en met de entertainmentwereld. Ze is onder andere bekend van Worldwide Entertainment. En veel Puttenaren zullen haar en haar familie bovendien kennen van de Olden Roadhouse, de winkel van haar moeder. Samen met zanger en gitarist entertainer William Smulders vormt zij het duo William Smulders en Lieke Gray. Twee stemmen. En gitaar en veelzijdig programma met hits, rock'n'roll, country, evergreens. Dus ze gaan dan optreden en dat is op zaterdag 26 september in het centrum van het podium tussen 2:30 en 4:00.
0: De naam Wildgroei is nu wel toepasselijk een beetje in Putten, hè?
1: Ja,
0: met al dat onkruid wat ze nu zeggen.
1: Ja.
0: Blijft wel hangen.
1: Ja, wat dat betreft staat het allemaal mooi aan.

0: Zo. Eens even kijken, dan hebben we een berichtje over, wat is het precies? Sint Jansdal ontwikkelde een website in begrijpelijke taal samen met patiënten. Ja, nu we het er toch over hebben. Kijk jij wel eens naar het journaal in makkelijke taal?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dat kan je dan aanklikken ergens? Of?
0: Nee, dat is elke dag om 5 uur op Nederland 1. En dat is speciaal voor mensen die dus moeilijke taal...
1: Ja, fijn dat het er is. Ja,
0: ja, alleen in het begin vond ik dat nogal... Ja, alsof je met een stelletje kinderen te maken hebt. Hè? En ik kan me voorstellen dat je zegt... Ja, het leesniveau is vrij kinderlijk. Maar het zijn natuurlijk geen kinderen die er naar luisteren.
1: Oké.
0: En, maar het is elke dag... En de website van Sint Jansdal komt een aparte website met begrijpelijke taal. Samen met patiënten wordt die gemaakt. Voor veel mensen is medische informatie moeilijk te begrijpen. Het ziekenhuis Sint Jansdal wil daar iets aan doen. Daarom ontwikkelde het ziekenhuis samen met de patiëntenervaringsdeskundigen en de maatschappelijke partners een nieuwe website die zorginformatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De vernieuwde website werd vandaag, en dat was gisteren dus, officieel gelanceerd.
1: Ja, en ik kom toch niet helemaal uit de buurt. Dus Sint Jansdal, waar ligt dat?
0: Harderwijk.
1: Dat ligt bij Harderwijk.
0: Het ziekenhuis in Harderwijk.
1: Kijk,
0: is dat.
1: En ik ook op de hoogte.
0: Ja, dat is het ziekenhuis voor de regio hier eigenlijk. Ja. Dus is niet aan het
1: Ga ik niet meer vergeten.
0: Ga je onder de auto komen, dan kom je daar vanzelf terecht. Ja. En dan, Putten heeft zich aangesloten bij qua visie over stikstof, et cetera, bij Regio Food Valley. En die vragen nu de aandacht voor de zorg van de boeren. Voor de zorgen van boeren namelijk. Ja, dat is heel Nederland mee bezig. Dus ik kan me voorstellen dat dat hier ook gebeurt. En dat de aanpak van de Veluwe daarom heel erg belangrijk is. We volgen het op de voet. En mocht je nog vrijwilligerswerk zoeken, dan bezoekerscentrum van Staverde zoekt nog vrijwilligers. Het Gelders Landschap en Kastelen zoekt de nieuwe vrijwillige gastheren en gastvrouwen voor het bezoekerscentrum. En iemand die graag mensen ontvangt of iets wil betekenen voor een bijzondere plek in de omgeving is van harte...
1: Klinkt wel fijn als een hele mooie omgeving, kastelen en landschappen.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dus,
1: zijn er veel kastelen in de buurt hier dan?
0: Volgens mij Groevebeek en Staverde. En...
1: Dat is wel de moeite waard om een keer te gaan kijken sowieso.
0: Ja, want in Harderwijk heb je er volgens mij ook nog één. Ik weet niet precies hoe ze allemaal heten, maar... er zijn wel wat leuke panden. In ieder geval kijken op de website glk.nl. glk.nl. Nou, dan... ik had net Last Train. Er komt er nog één.

0: Zo, dat was even een vrolijk country deuntje van Johnny Nash. Cash, ja, ja. Hij wilde altijd cash betaald worden, dus daar komt de naam vandaan. Inmiddels is het...
1: De tijd vliegt.
0: Vier minuten over 11:30. Ja. En ik ga even kijken wat we nog te melden hebben. Ja, er is een themaavond en die wordt georganiseerd door Pro Harderwijk. En ik heb zo'n vermoeden dat dat samen is met Progressief Ermelo. Jawel hoor. En, oh wacht even, Progressief Ermelo, Pro Harderwijk en Pro Zeewolde houden op 29 september een themaavond over schulden en schuldhulpverlening. Deze avond vindt plaats in de Gondelier in Ermelo en staat om 19:30. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Schulden zijn vaak een onzichtbaar probleem. Ook in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zijn er inwoners die moeite hebben om rond te komen. Betalingsachterstanden hebben of vastlopen in regels en regelgeving. Dat gebeurt lang niet altijd zichtbaar, want schaamte, onzekerheid of het gevoel er alleen voor te staan maakt de drempel om hulp te vragen vaak hoog. Los van het onderwerp even, maar vraag jij makkelijk hulp?
1: Ik denk dat dat voor mensen soms inderdaad een schaamte is. Ik heb wel een fijn netwerk qua vrienden en familie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik vind het hartstikke goed dat dit gebeurt eigenlijk.
0: Ja, ja, dit gaat dan specifiek over schulden. Maar ja. Er zijn mensen die überhaupt heel erg moeilijk hulpvragen kunnen stellen. Dus nou, nogmaals, locatie de Gondelier bij de Kanonvijver in Ermelo. Dinsdag 29 september, 19:30. Inloop is van 19:45. En de toegang is gratis. Ja, dat is wel makkelijk als je schuld hebt.
1: Dat
0: mooi meegenomen. Eens even kijken, dan hebben we dat gehad. Oh nee, ik druk weer op de verkeerde knop. Laten we eerst even een muziekje aanzetten. Wat hadden we gedacht van Jimi Hendrix?
1: Lekker.

0: betekent dat ook alweer als je Foxy bent? Ben je niet helemaal eerlijk, toch?
1: Foxy? Volgens mij ben je dan een beetje hot. Een beetje Foxy. Real Foxy.
0: Dat kan je ook zien, ja.
1: Ja, tenminste, dat denk ik. Maar jij dacht niet helemaal eerlijk?
0: Ja, Vos heeft, als je zegt iemand is een beetje Vosachtig, Foxy.
1: Ja, dan zit je vol strikjes en ondeugendheden misschien.
0: Ja, okay.
1: Dat zou kunnen. Ja, maar ik weet niet. Ik weet alleen maar van, wow, she's a fox.
0: Kijk.
1: Dat is dan meestal, dat betekent wel een opwindende verschijning, zeg maar. Goed, dan gaan we naar het programma van de Nacht van de Pauw, waarbij een heleboel Foxy-types voorbij zullen komen. Van de Pauwparade tot straattheater en live muziek in het centrum van Ermelo. Vrijdag 18 september, aanstaande vrijdag dus, bruist het centrum van Ermelo van muziek, theater en acties. De koopavond op vrijdag 18 september staat in het teken van de Nacht van de Pauw. Inmiddels is het volledige programma rond met een avond vol live muziek, theaterworkshops en kleine ontmoetingen die zich over het hele centrum uitspreiden. Live muziek op het Powerplein bijvoorbeeld vanaf 6 uur doorlopend. Dan theater op het Raadhuisplein. Dat wordt van alles wordt daar geshowd. En de Powerparade begint om 7 uur. En er zijn op andere plekken nog van alles is er nog te beleven.
0: Wat betekent dan precies pauwen? Waar staat de pauw?
1: De pauw zit in het logo van Ermelo.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus die hebben een pauw, daar hebben ze pauwplein.
0: Een soort feestweek van Ermelo? Of
1: ja,
0: één keer per jaar.
1: Ja, dat is het thema pauw. Ja, ik weet niet, het is volgens mij is de Nacht van de Pauw. Ja, ik denk dan altijd van Nacht van de Pauw, dat dan ook de hele nacht is. Maar het begint al om 6 uur. Vind ik nou niet specifiek nacht, maar op een pleintje tegenover Bruna kun je bijvoorbeeld kijken naar Acrobatiek. Een comedieprogramma, Social Monks. Lanceren van Brugge uit het Romeinse biertje van Museum het Pakhuis. Camille de Dorpsdichter is aanwezig. De Bibliotheek Noordwest-Veluwe met Silent Book Disco. Danspresentatie van Topsport en Dansstudio. Filmhuis Ermelo met filmfragmenten uit het nieuwe seizoen. Kunstgalerie Stek in de klei, keramiek beschilderen, hele avond doorlopend. Oranje Vereniging met grote buitenspellen, hele avond doorlopen. En proeverij, de ontmoeting, workshops, spelletjes en pannenkoeken versieren samen met het Blindenmuseum. Nou ja, en gaan er maar even door. Een hoop te doen dus. Aanstaande vrijdag al. Vrijdag 18 september dus. Wees erbij vanaf 6 uur in het centrum van Ermelo.
0: Gaan we nog een leuk muziekje draaien? Ja, daar komt-ie.

0: met samen met Carlos Diva Dip Santana. Ja, er was een periode dat al die muzikanten richting India togen met bakmans en goeroes en weet ik van allemaal wat. En dan kregen ze ook allemaal een bijnaamje en Carlos ging Diva Dip heten. Diva Dip Santana. Ja, ja, hij is er niet anders van gaan spelen. En we hoorden nu een samenwerking tussen John Lee Hooker en Carlos Santana in The Healer.
1: Een nummertje van, hoe heet diegene nou die bij Take That Solo is gegaan? Hoe heet hij ook weer?
0: Robbie Williams?
1: Robbie Williams, dat lijkt me nog wel lekker ook straks.
0: Ja, welke dan? Heb je dan ook al voor?
1: Me and My Monkey, vind
0: me
1: ik wel.
0: Me and My Monkey?
1: Ja, dat is wel.
0: Oké.
1: Okay. Ik keek ooit, keek ik een concert van hem op televisie. En hij raakte zelfs in extase van hoeveel mensen daar stonden.
0: Yeah.
1: En dat was ergens in Engeland en dan draaide hij dit nummer ook. En ja, hij is wel echt een leuke entertainer, vind ik.
0: Ja, ik ben ook fan van Robbie.
1: Ja.
0: Dus ook leuke muziek die hij schrijft en zo. Dus,
1: kijk, daar is hij.
0: Me and My Monkey, daar hebben we hem al. Nou, dan knallen we hem er gewoon ook gelijk maar in, hè.

0: There's this Mexican just staring at me. Was it my monkey? Ja, we hebben een 40 seconden om doei doei, zwaai zwaai, bye bye te doen. Dus ik zou zeggen, steek van wal, heb je nog een mededeling voor de luisteraars?
1: Geniet van de laatste week misschien zon. Ga lekker naar buiten. En geniet van de vitamine D.
0: Vitamine D, ja, ja, dat krijg je door de zon. Ik wens iedereen ook een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt, een prettige voortzetting van de middag. Een fijne avond, een goede nacht, rust. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En laat veel OFM vooral aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg alweer om 7 uur. En dan breken we de week hartstikke in stukken. En dan mag jij zeggen, gaan we luisteren naar James Blunt of gaan we luisteren naar Elvin Bishop?
1: James Blunt.
0: James Blunt. Knallen we die erin en dan hoor ik iedereen morgen weer.
1: Fijne middag iedereen.
0: Doei.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.

0: me zo groot zijn. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staat de berm in brand naar aanleiding van een boerenprotest tussen Amersfoort-Vathorst en Strand Nulde. De rechterrijstrook is afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De werkzaamheden aan de N303 tussen Putten en Voorthuizen starten komende maandag. De provincie Gelderland begint dan met het verleggen van kabels en leidingen, het verwijderen van bomen en de aanleg van ecologische verbindingen. De weg gaat daarmee meerdere weken geheel of gedeeltelijk dicht. De weg geldt als een van de onveiligste verkeerslocaties van onze provincie. De N303 is op verschillende plekken smal en onoverzichtelijk. Vooral de combinatie van landbouw en vrachtverkeer zorgt voor problemen, zegt de provincie. Ook het naastgelegen fietspad is smal en bomen langs de weg beperken op sommige plekken het zicht. Het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september tijdens de koopavond in het teken van de Nacht van de Pauw. Verspreid over het centrum zijn live muziek, theater, workshops en andere activiteiten. Het programma begint om 6 uur 's avonds met muziek op het Pauwenplein. Op het Raadhuisplein zijn muziek en theater te zien. Het hoogtepunt is de Pauwenparade die om 7 uur 's avonds vanaf de ijstijd via de Stationstraat naar het Raadhuisplein trekt. Verder staan onder meer acrobatiek, comedy, dans, een silent book disco, workshops, filmfragmenten en een modeshow op het programma. En tot slot, de gemeente Putten wil het verouderde bedrijventerrein aan de Ambachtstraat transformeren naar een woongebied. De gemeente stelde deze ambitie een jaar geleden vast en gaf opdracht om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Die zijn inmiddels afgerond. De resultaten worden woensdagavond 7 oktober toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Ook worden de uitkomsten gebruikt bij het opstellen van uitgangspunten en stedenbouwkundige kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 7 tot 9 in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotage.

0: van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Beitelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Ja, het is weer dinsdagmiddag. De kelderdeur staat open. De versterkers staan aan. En de komende 3 uur gaat het hier maar om 1 ding. Goede muziek. Vandaag doe ik het wel even zonder Marion helaas. Dus ja, ik heb de kelder wel voor mezelf alleen. Maar dat betekent ook 3 uur rock. Fijne oude bekende Nederlandse helden. Een paar verrassingen. En natuurlijk ook alle ruimte voor jullie verzoekjes. Die kun je naar me sturen via 06-8309-8309. Ja, en aangezien Hof Nederland vandaag naar hoedjes, koetsen en de koning kijkt, dacht ik, wij doen ook iets koninklijks. Geen troonrede, geen miljoenennota, gewoon Prince. Dit is de Rock Basement.

gaan. Inmiddels is het bijna 3:15 en volgens mij gaat zo heel langzaam die troonrede beginnen. Maar joh, ik zou zeggen, laat hem lekker uit. Blijf lekker hier bij mij in de kelder. Hartstikke gezellig. Ik heb lekkere muziek bij me. Zo ongeveer ook dat volgende nummer. Dat herken je waarschijnlijk al binnen een paar seconden. Maar wat veel mensen niet weten, is dat St. Elmo's Fire, Man in Motion, niet alleen werd geïnspireerd door de film, maar John Parr schreef hem met Rick Hansen in gedachten. Dat is die Canadese rolstoelatleet die de wereld rondging om aandacht te vragen voor mensen met een dwarslesie. Daardoor krijgt dat Man in Motion eens een hele andere betekenis. John Parr met St. Elmo's Fire.

Ja, je hoorde Sassalite het Summer Night. Je moet het maar uit kunnen spreken. Hey, als jij nou ook een nummer hebt waarvan je zegt, nou, dat is een lekker rocknummer. Die wil ik eigenlijk wel in jouw programma horen. Of in een van de andere uren, want ik zit hier 3 uur. In mijn eentje, want Marion is op vakantie. En eerlijk gezegd, ik weet op dit moment echt niet eens waar ze is. Want ja, ze gaat nog wel eens. En dan ja, hou je het soms niet helemaal bij. Maar ze zal zich vast zo meteen nog wel even melden. En dan laat ik het jullie ook weten. Maar goed, als je dus een verzoekje hebt, stuur maar gerust een berichtje. Ik kom rechtstreeks hier in de studio. En dat kun je doen door een bericht te sturen naar 06-8309-8309. Ik zeg het nog één keer. 06-8309-8309. Ja joh, en onderweg hier naar de studio heb ik natuurlijk weer van allerlei platen meegenomen in mijn kistje. Je hoorde denk ik straks het eerste nummer van Prins al, die sloeg een beetje over. Soms dan stoot ik iets tegen de pick-up aan, kan gebeuren. Maar ik heb nog veel meer lekkere muziek bij me. Zoals deze die je waarschijnlijk al kent, voordat je één woord hebt horen zingen. Want het zijn de Simple Minds uit hun heerlijke vroege jaren, uit die jaren 80 periode. I promised you a miracle.

Ja, en zo gaan we van Bon Jovi naar de Achterhoek. Want voor goede rock hoef je natuurlijk helemaal niet altijd de oceaan over. Sterker nog, afgelopen weekend stonden de mannen in Dalfsen. En hoe weet ik dat nou? Ik ken een afvaardiging die daar naartoe ging. En toen ze thuis kwamen, zat die hele auto van ons onder het stro. Ik denk, wat is dit nou weer? Nou, wat blijkt nou? Ze gooien palen stro over de auto's heen die het dorp binnenkomen. Dat schijnt een plattelandsritueel te zijn. Nou ja, dat zal dan wel. Dat schijnt onlosmakelijk verbonden te zijn als die Achterhoekse band daar zou optreden. Maar ik vond het in ieder geval erg bijzonder om te horen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan wil ik eigenlijk ook wel weten van ja, waarom doen ze dat? Nou, en serieus, het is eigenlijk net als bij Klein Duimpje, het is om de weg terug te vinden. Want volgens de organisatoren en de stamgasten dient het stro op de weg symbolisch om de afloop van het drankrijke feest, want dat zijn ze natuurlijk, net als het spoor van steentjes in het sprookje van Klein Duimpje, de weg terug te kunnen vinden naar huis. Nou ja, ik zou zeggen, joh, kom maar op met die plaat, want hier heb ik voor jou Normaal met Kleine Dini.

dat klonk nog best wel goed, hè, voor zo'n oude rocker. Want ik kan je melden, die man die vierde daar ook zijn verjaardag. Die is op 6 september 80 geworden. En die stond daar gewoon te rocken als een jonge god, joh. Hey, we gaan lekker gauw door naar het volgende nummer. En je weet het, als jij ook een rocknummer hebt waarvan je zegt, nou, dat zou ik toch eigenlijk wel heel leuk vinden om die in jouw programma te horen, stuur me dan even een berichtje naar 06 8309 8309.

Ja, en we blijven nog heel eventjes bij bands die al een tijdje meegaan. Zo schreef Bono The Sweetest Thing. En dat schreef hij eigenlijk ooit als een excuus aan zijn vrouw Ali, omdat hij tijdens de opnames van The Joshua Tree haar verjaardag was vergeten. Kijk, bloemen zijn leuk, maar een U2-nummer als goedmakertje, dat is toch hele andere koek. Sweetest Thing.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de

0: dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A1 loopt vertraging op richting Amsterdam. Vanuit Apeldoorn kom je tussen Stroe en Hoevelaken een vrachtauto met pech tegen. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging een kwartier. Op de A28 richting Utrecht is het mis tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Het rijdt langzaam 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Ja, superleuk dat je bent blijven hangen en dat je lekker luistert in het tweede uur in mijn keldertje naar de Rock Basement. Vandaag dus wel heel even alleen. Maar goed, ja, het is niet anders. Soms moet je ook op vakantie of op werkbezoek. Ik weet eigenlijk niet precies waar ze zit. Maar ik zei het net al, ik hoop dat natuurlijk nog wel even te horen. Want dan kan ik dat met jullie delen. Ja, ik dacht ondertussen dat die troonrede al geweest was, jongen. Die komt nog. Dus mocht je daar zo meteen toch nog gaan zitten kijken, zet gewoon het geluid even uit en blijf lekker naar de Rock Basement luisteren op de achtergrond. Kijk maar eens goed naar het oortje van de koning, want daar zit een oortje in. En ik weet namelijk echt bijna zeker dat ook hij hier aangesloten is bij de Rock Basement. Kan toch gewoon niet anders? Ja, ik zei het al even, Marion is er niet deze week, dus je moet het heel even met mij doen en... Ik kan het niet alleen. Ik zou bijna zeggen, nou Huub, vandaag toevallig wel.

Dit waren de Counting Crows met Accidentally in Love. En die zou je kunnen kennen als je de film Shrek 2 hebt gezien. Hey, we gaan even over naar de Nederlandse minuten, heb ik me zo bedacht. Nou, weer een stem die je uit duizenden herkent, tenminste, dat denk ik. En ja, al jarenlang een band geweest die zo'n beetje ieder Nederlands podium wel aankomt. Ik zeg, dit is Dinant Woestoff en Kane met Can You Help Me?

0: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Ja, iedereen is gek, hè? Chuck, jij zegt het. Ja, we moeten helaas meedelen dat Chuck, die zou naar de studio komen in oktober. Die heeft helaas thuis te maken met ziekte. Dus die is er helaas in oktober niet. Maar volgend jaar is er zeker een keertje bij. Dus mocht je hem een boodschap willen sturen, dan kan dat via de studio 06-8309-8309. En wat je ook kan doen, kijk, ik lees dat er allemaal opvallende outfits te zien zijn daar bij die troonrede. Dat iedereen hoedjes draagt en zo. Dus ik heb ook maar even een hoedje opgezet. En als je nou zegt van, joh, nou dat wil ik wel eens zien. Of ik wil wel eens even kijken hoe dat nou gaat, hoe je dat doet met die techniek. Nou, wees welkom in de studio. Kom lekker even een bak koffie halen. Krijg je van mij een microfoon voor je snuffert, koptelefoon op. En dan gaan we gewoon lekker samen even kletsen. Als je dat nou helemaal niks vindt, stuur me dan gewoon even een berichtje, joh. Dan vraag je gewoon een plaatje aan, die draai ik dan voor jou. En dan is er gewoon helemaal niets aan de hand. Hey, we blijven even in dat Nederlandse hangen. Want we gaan van Kener, een band die later ook de stadions en de festivals moeiteloos meekreeg. Dat is namelijk Kensington met Uncharted.

Ja, je hoorde de Dolphin's Cry van Live natuurlijk, wat je natuurlijk al lang herkent. Ik dacht eventjes dat ik hier een beetje zat, maar het blijkt gewoon echt helemaal niet zo te zijn. Want ik krijg allemaal dingen over mijn eigen app heen, maar ook over de app van de studio. En de app van de studio, daar kreeg ik een berichtje binnen van Bart. En die zegt, we luisteren gewoon naar je. Ik ben natuurlijk helemaal hier niet alleen. En hij wil heel graag horen Ozzy Osbourne en Dreamer.

Ja, je hoorde natuurlijk Good Old Ozzy voor Bart. Ja, en je zou hem natuurlijk ook kunnen kennen van de band Black Sabbath. Hey, ja, het volgende nummer dat ik klaar heb staan, en dat is ook wel even leuk om daarbij te vertellen, dat ik dacht, nou, wat is het rustig in de studio, maar niks is minder waar, want er wordt eigenlijk vanaf alle kanten geluisterd. Ik had net mensen uit Kreta, mensen uit Bonaire, natuurlijk mijn vrienden uit Frankrijk. Het is natuurlijk ook stom om te denken dat die niet luisterden, want dat zijn gewoon mijn fans. En die zijn er eigenlijk altijd. En als je vorige week goed geluisterd hebt, dan heb je ook gehoord dat Johan is gevallen. En dat met zijn fietsje. En dat is natuurlijk super, super vervelend, want daardoor ligt hij er best wel een tijdje af. En ik weet dat hij en zijn vrouw Desiree, mijn lieve vriendinnetje, dat die eigenlijk best wel Colin Eerding fan zijn. En dat weten jullie waarschijnlijk inmiddels ook. En toen dacht ik, ja, welk nummer ga ik nou voor hem draaien? Nou, en hij kan nu niet zo hard rennen, dus hij kan nu toch niet boos naar me toe komen. Ik ga hem gewoon draaien voor jou, Johan. Burning Stuntman.

Ja, die Burning Stuntman, die zit mij gewoon een beetje in de maling te nemen. Want die vertelt mij dat hij na, ja, dat hij ongeveer zijn hele rechterbeen vernieuwd heeft, alweer 10.000 stappen in tijd van de week zet. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Dat had ik natuurlijk ook wel kunnen weten. Maar aan de andere kant, Johan, ik had je er ook zo voor aangezien. Hey, deze was in ieder geval voor jullie, voor jou. En dan natuurlijk ik hoop een heel spoedig herstel. Want wij gaan elkaar zien in januari. Maar daar vertel ik straks meer over wat wij dan gaan doen en wat voor muziek wij dan gaan luisteren. Want ik heb er nu eentje vandaag heel bewust tussen gezet van Greta Van Fleet. Dat is een band die regelmatig wordt vergeleken natuurlijk met Led Zeppelin. En luister vooral ook even naar die stem van Josh Kiska. Nou, dan snap je wel meteen waar dat vandaan komt. Dit is in ieder geval geen oude plaat uit de jaren 70. Dit is Saw You Stand.

Ja, het is inmiddels 13 voor de klok van 3 uur. En je hoorde Saw You Stand van Greta Van Vliet. En natuurlijk draai ik de nummers, eigenlijk alle nummers voor jullie. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat dit inmiddels mijn persoonlijke favoriete is geworden. Ik vind het echt zo'n geweldig nummer. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. Er zit zoveel in dit nummer. Hey, ik zei het al, hè. Dit is inmiddels 12 voor 3. En ik heb nog wel wat muziekjes klaarstaan. En straks hoor je mij nog een heel uur. Maar we gaan eerst lekker even over naar YouTube met Pride.

Ik zeg, doe lekker je bas aan, je volume omhoog. Meer instructies heb ik eigenlijk niet. Hier zijn Simple Minds met Waterfront in de Rock Basement op Veluwe FM.

En zo hard gaat het dus dat ik hem al bijna moet afbreken. Omdat we zometeen naar het laatste uur gaan van de Rock Basement. Maar voordat we naar het laatste uur gaan en voordat we even gaan luisteren naar alle nieuwsfeitjes, wil ik je eerst nog even lekker meenemen met dit uptempo nummer van In Excess.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van

0: staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
4: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
3: Welkom in de Rock Basement.
5: Ja, wat ontzettend leuk dat je bent blijven hangen en dat je bij mij zit in het derde uur van de Rock Basement hier op Veluwe FM. Ja, als je goed geluisterd hebt, dan vertelde ik in het vorige uur dat wij volgend jaar, als Johan hopelijk weer een beetje ter been is, dat wij dan samen met Johan en Desiree en mijn Henk naar een concert gaan in Den Haag in het Paard. Ook met hun vrienden en dan gaan we naar de Dirty Daddies. Ik had er dus nog nooit van gehoord, maar zij hebben opgetreden bij de Formule 1. En Johan heeft me daar filmpjes van laten zien. Nou, werkelijk. Ik zal je een klein stukje laten luisteren. Het is echt helemaal geweldig.
6: 1, 2! 1, 2! 1, 2!

dat klinkt toch fantastisch. Dus mocht je daar naartoe willen, ga dan heel even naar de website van de Dirty Daddies. En kijk even in januari bij het paard in Den Haag. Zie je mij misschien ook nog wel dansen met Desiree en Johan en Henk. Maar dat moet je maar eens even kijken. Maar dat is in ieder geval, als jij van rock houdt, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Hey, ondertussen gaan we lekker verder met Anouk met Are You Kidding Me?

0: lekker, hè? Are you kidding me? Van Anouk. Die, ja, dat is eigenlijk een songtitel, moet ik eigenlijk zeggen, die je verrassend vaak kan gebruiken in het dagelijks leven. Are you kidding me? Maar goed, we gaan eventjes door naar iets heel anders, want ik heb nog veel meer meegenomen en ik leek me eigenlijk wel een heel goed idee om, hoe zou ik het eigenlijk zeggen? Ja, deze, hè?
1: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
0: Wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag? Ja, het zou er zoveel kunnen zijn, maar ik kan er natuurlijk maar één kiezen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga eens even lekker voor Genesis. Dat vind ik gewoon altijd lekker om naar te luisteren. Ook lekker een beetje uptempo. Het is lekker zonnig weer. Ik bedoel, het regent nog niet. Dus je kunt lekker blijven dansen als je er zin in hebt. Kun je jou het schelen als je op de werkvloer bent, joh. Ik bedoel, ja, hoe zegt Chuck dat toch ook altijd?
2: Ja, iedereen is gek, hè?
0: Oh ja, iedereen is gek, hè? Dat is ook zo. Ja, de titel van de plaat, Jesus, He Knows Me, dat klinkt misschien wat vromer dan de plaat daadwerkelijk is. Want Jesus, He Knows Me was Genesis behoorlijk scherpe sneer naar die Amerikaanse televisiepredikanten. Die geloof en geld verdienen soms net iets te enthousiast door elkaar haalden. Dus ik zou zeggen, joh, ben je er klaar voor?

En zo hoor je langzaam Genesis lekker zo naar de achtergrond gaan. Omdat wij natuurlijk alweer overgaan naar het volgende nummer. En bij het volgende nummer ga ik jullie bijna 8 minuten met rust laten. Niet omdat ik er genoeg van heb, helemaal niet. Het is hier hartstikke gezellig in de kelder. Ook al zit ik hier alleen, want ik krijg hartstikke veel leuke berichtjes. En we zijn pas net lekker bezig, joh. Het is pas het 3e uur. Maar omdat je aan deze plaat gewoon niet moet gaan zitten knippen, dat is waarom ik jullie met rust laat. Want George Kooijmans, die schreef hem. Dick Meijs, die maakte die legendarische videoclip. En in Amerika werd Twilight Zone een enorme hit. En dit is dus de lange versie. Bijna 8 minuten, Golden Earring, Twilight Zone in The Rock Basement.

0: dinsdag van 1 tot 4 op Veluwe FM.
1: Ja, die tune die moeten we nog steeds aanpassen. En ik ben al achteraan gegaan. Mijn grote vriend Kees, die deze tune eigenlijk heeft gemaakt. Ja, die zou mij mee kunnen helpen om hem even recht te zetten. Dus daar gaan wij nu hard mee aan het werk. Hé, hey, ja, je hoorde natuurlijk de Twilight Zone. Hè? Bijna 8 minuten. Lekker, hè? Daarna natuurlijk gevolgd door de FYC. De Fine Young Cannibals met Good Thing. En ik heb, om nog even bij de Golden Earring te blijven, dat is natuurlijk zo Nederlands als maar zijn kan. Ik heb nog zo'n stuk Nederlands rockgeschiedenis voor jullie klaarstaan. Want ja, bij Herman Brood was rock'n'roll volgens mij geen muziekgenre, maar gewoon een levensvorm. Ik heb voor je klaarstaan Never Be Clever van Herman Brood en his Wild Romance in the Rock Basement.

En dat bewijst maar weer dat Europe niet alleen maar dit nummer heeft gemaakt. En echt veel meer dan bijvoorbeeld de Final Countdown. En dit was het bewijs ervan. Superstitious. Ja, ik heb, het is tijd eigenlijk voor een ouderwetse rockballet, dacht ik. Zo eentje weet ik wel waar je vroeger voor en met vele mensen dan in zo'n zaal stond of ergens buiten. En dat je dan allemaal die aanstekers in de lucht ging houden. En dat je op een gegeven moment dacht, met duim, weet je wel. Tegenwoordig zijn dat natuurlijk telefoons veiliger, absoluut. Of het romantischer is, nou, daar kunnen we nog wel even over discussiëren. Ik ga voor je draaien, Scorpions met Still Loving You.

je hoorde natuurlijk Still Loving You van de Scorpions. Een heerlijk nummer. Maar van het Engelse, je weet, ik ben ook wel een beetje van het Nederlandse. Dus ik heb thuis gevraagd van, joh, hè, luister, wat voor een Nederlands rocknummer ken jij nou eigenlijk? Nou, mijn Henk die gaf wel een nummer op, maar het blijkt toch Belgische rock te zijn, mijn vriend. En Henk, sorry, ik ga het nummer niet voor jou draaien. Ik ga het voor iemand anders draaien. Want mijn grote vriend Geert-Jan, die is jarig. En wie is Geert-Jan, zul je denken? Nou, dat is de mooiste slager van de vismarkt in Harderwijk. Dus ja, als jij vandaag of morgen toch nog een keer in de buurt bent daar en je gaat een slager uit een bos en je ziet een hele mooie man lopen, nou ja, kan niet missen. Dat is Geert-Jan. Loop even naar hem toe en feliciteer hem even, want ja, dat vindt hij zo leuk. En je zou hem kunnen kennen van alle Instagram-filmpjes. Ga maar eens eventjes naar Instagram, naar slager uit een bos en kijk maar eens eventjes, want hij maakt aardig wat van die hele leuke filmpjes. Geert-Jan, dit nummer is voor jou van de Kreuners, nu of nooit.

Ah man, een heerlijk nummer. En ondertussen krijg ik allerlei berichtjes en denk ik bij mezelf... Oh Geert-Jan, ik hoop dat jij ooit nog normaal over straat kan, want de berichten stromen binnen.

En zo is het toch. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. En zo zijn we aangekomen bij het einde van dit derde uur in de Rock Basement. Het is voorbij gevlogen. Ik had nog wel uren met jullie door willen gaan, maar ja, het houdt natuurlijk een keertje op. Dus wil ik eindigen met een heerlijk nummer van Miles Smith. En ik wil je bedanken voor het luisteren. En dat je die troonrede lekker hebt overgeslagen en lekker bij mij bent gebleven. Hartstikke gezellig. Volgende week zijn we er samen weer, Marion en ik. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik zeg, as always, see you on the rise.

0: Podium.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de AWD. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 5 minuten oponthoud. Ook op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo doet op woensdag 14 oktober mee aan een landelijke proef met noodsteunpunten. Tijdens de oefening wordt getest hoe inwoners in een noodsituatie hulpdiensten kunnen waarschuwen en informatie over een crisis kunnen ontvangen.

0: september verleden jaar en september dit jaar langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaald hulp hebben geboden aan iemand uit Putten, kunnen de waardering aanvragen. De regeling is bedoeld voor inwoners die langdurig zorgen voor bijvoorbeeld een zieke, verslaafde of verwarde naaste of voor iemand met een beperking. Het kan daarbij gaan om een familielid, vriend of buur. De mantelzorgwaardering kan tot en met 31 oktober worden aangevraagd via Putten voor Elkaar. En tot slot, het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september tijdens de koopavond in het teken van de Nacht van de Pauw. Verspreid over het centrum zijn live muziek, theater, workshops en andere activiteiten. Het programma begint om 6 uur 's avonds met muziek op het Pauwenplein. Op het Raadhuisplein zijn muziek en theater te zien. Het hoogtepunt is de Pauwenparade die om 7 uur 's avonds vanaf de ijstijd via de Stationstraat naar het Raadhuisplein trekt. Verder staan onder meer acrobatiek, comedy, dans, een silent book disco, workshops, filmfragmenten en een modeshow op het programma. En tot zover.
1: Dit is Veluwe FM.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staan voornamelijk vrij korte files. Op de A1 is het wel wat drukker van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

understand. I put my light on.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file in het midden van het land. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het treinverkeer rond Zwolle, Amersfoort en Deventer is ernstig verstoord. Op meerdere locaties in Midden- en Oost-Nederland waren materialen op het spoor gelegd. ProRail bevestigt dat op verschillende plekken buizen aan de rails waren bevestigd en spreekt van vermoedelijke sabotage. De politie heeft een onderzoek ingesteld. In onze regio zijn onder meer materialen aangetroffen bij Barneveld en Putten. Ook het spoor bij Ermelo werd getroffen. Hoewel de werkzaamheden na het treinongeval van maandag daar waren afgerond, kunnen treinen door de nieuwe verstoringen niet of beperkt rijden. De problemen hebben grote gevolgen voor reizigers in de bredere Veluwe-regio. Buurtbemiddeling is op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan een prettige en veilige woonomgeving in Nijkerk en Putten. De vrijwilligers helpen buren om bij onderlinge ergernissen weer met elkaar in gesprek te gaan. Het kan daarbij gaan om situaties zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen, overlast van huisdieren of andere conflicten tussen buurtbewoners. Een buurtbemiddelaar luistert naar beide kanten van het verhaal en begeleidt bewoners bij het vinden van een oplossing. De gesprekken worden altijd gevoerd door twee buurtbemiddelaars. De buurtbemiddeling wordt georganiseerd door Welzin. En tot slot, de gemeente Putten wil het verouderde bedrijventerrein aan de Ambachtstraat transformeren naar een woongebied. De gemeente stelde deze ambitie een jaar geleden vast en gaf opdracht om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Die zijn inmiddels afgerond. De resultaten worden woensdagavond 7 oktober toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Ook worden de uitkomsten gebruikt bij het opstellen van uitgangspunten en stedenbouwkundige kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 7 tot 9 in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen is de vertraging nog een kwartier. De rest van de files wordt nu snel korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten wil het verouderde bedrijventerrein aan de Ambachtstraat transformeren naar een woongebied. De gemeente stelde deze ambitie een jaar geleden vast en gaf opdracht om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Die zijn inmiddels afgerond. De resultaten worden woensdagavond 7 oktober toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Ook worden de uitkomsten gebruikt bij het opstellen van uitgangspunten en stedenbouwkundige kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 7 tot 9 in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Buurtbemiddeling is op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan een prettige en veilige woonomgeving in Nijkerk en Putten. De vrijwilligers helpen buren om bij onderlinge ergernissen weer met elkaar in gesprek te gaan. Het kan daarbij gaan om situaties zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen, overlast van huisdieren of andere conflicten tussen buurtbewoners. Een buurtbemiddelaar luistert naar beide kanten van het verhaal en begeleidt bewoners bij het vinden van een oplossing. De gesprekken worden altijd gevoerd door 2 buurtbemiddelaars. De buurtbemiddeling wordt georganiseerd door Welzin. En tot slot, het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september tijdens de koopavond in het teken van de Nacht van de Pauw. Verspreid over het centrum zijn live muziek, theater, workshops en andere activiteiten. Het programma begint om 6:00 s'avonds met muziek op het Pauwenplein. Op het Raadhuisplein zijn muziek en theater te zien. Het hoogtepunt is de Pauwenparade die om 7:00 s'avonds vanaf de ijstijd via de Stationstraat naar het Raadhuisplein trekt. Verder staan onder meer acrobatiek, comedy, dans, een silent book disco, workshops, filmfragmenten en een modeshow op het programma. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: be my lover.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

supergroepen uit de jaren 60 was de Kinks. De Engelse rockgroep rond Ray en Dave Davies, die vanaf 1964 heel veel hits scoorde. In Nederland was Mr. Pleasant uit 1967 alweer hun 13e. In Groot-Brittannië werd het een paar maanden later alleen als B-kant uitgebracht en wel van Autumn Almanac. 15 jaar eerder kwam Kitty Wells als eerste vrouw bovenaan in de Amerikaanse country-hitparade. Dat was met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Wells was daarna 14 jaar lang achter elkaar de beste vrouwelijke vocalist in de USA.

0: Love Me Tender, dat bekend werd door Elvis Presley, werd hier gecoverd door de Tsjechische zanger Karel Gott. Hij was heel populair in Duitsland. Dit was een plaat in zijn moedertaal. Par Havranich Chopanku. We gaan terug naar de Verenigde Staten. Kathy Linden uit New Jersey trad al op 5-jarige leeftijd op als danseresje. Toen ze 19 was, werd ze ontdekt als zangeres. Haar carrière was vrij kort, van 1957 tot 1963. Ze had 2 grote hits, Billy en Goodbye Jimmy Goodbye. You Don't Know Girls haalde net de top 100.
1: If a girl is in love with you, and she says she'll make the whole world seem new, if you think that this she could never do,

0: lonesome when I hear somebody saying, "Look yonder, there goes Jody and the kid."
1: Kris Kristofferson schreef veel aardige nummers, zoals dit Jody and the Kid. Dit was zijn eigen versie. In het Nederlands kennen we het van Tony Huurdeman, met als titel Jasper en Jasmijn. De Oostenrijkse zangeres Ernie Bieler nam ook plaatjes op waar ze met zichzelf mee zingt. Ze gebruikte dan de artiestennaam The Kitty Sisters. Het waren vaak covers van grote hits. Zo werd Singing the Blues van Guy Mitchell, waarom stralen heute Nacht die Sterne so hell?

Er zijn veel vocale nummers gebaseerd op klassieke werken. De oorsprong van dit liedje van Ken Dodd was de Etude Opus 10 nummer 3 van Frédéric Chopin. De titel was So Deep is the Night. Een Nederlandse groep met een K uit het tijdperk van Machtels Plus is de Kilima Hawaiians. De groep werd al in 1934 opgericht. Gedurende de oorlog schakelden ze noodgedwongen over naar Nederlandstalig repertoire. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur, is een van de bekendste voorbeelden daarvan.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: Oorspronkelijk was dit nummer geschreven als Franse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1960. De titel was J'ai le mal de toi. Het haalde het Songfestival niet, maar werd wel opgepikt in het buitenland. In 1965 kwam de eerste Engelstalige versie uit, The Way of Love, van de Britse zangeres Kathy Kirby. Overigens had Cher er 7 jaar later een aardige hit mee. De tekst van het volgende liedje is nog steeds actueel. In 1948 besloot de Metropolitan Transit Authority, een vervoermaatschappij in Boston, de prijzen te verhogen. Dat leidde tot protesten en de komische tekst van het nummer MTA. Charlie had een metrokaartje gekocht met zijn laatste dubbeltje. Maar tijdens de rit ging de prijs omhoog en hij had geen 10 extra centen om het metrostation weer te verlaten. Dus vermoedelijk rijdt hij daar nu nog altijd rond. Aldus het Kingston Trio.
1: These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. The Metropolitan Transit Authority, better known as the MTA, is attempting to levy a burdensome tax on the population in the form of a subway fare increase. Citizens, hear me out. This could happen to you.

It's Only the Beginning was een van de grootste successen van de Kellin Twins, Hal en Herbie Kellin. Ze zijn vooral bekend gebleven door het nummer When uit 1958. Katja Epstein heeft een belangrijke boodschap voor ons in Die Hälfte seines Lebens. Zorg ervoor dat je niet je halve leven je geluk verpest door er uit arrogantie niet van te genieten.

Zij gelooft in mij, bekend van André Hazes, in de originele versie van Kenny Rogers uit 1978. She Believes in Me was een van zijn grootste hits in de VS. In Nederland haalde geen van beide versies in de oorspronkelijke uitvoering de top 40. De Britse zangeres Karen Young had maar een korte carrière. Van 1969, toen ze bekend werd door Nobody's Child, tot 1974. Een van haar andere bekendere plaatjes was Allentown Jail.

Annie Lynch was de eerste artiest die You Can Never Stop Me Loving You op de plaat uitbracht. Dat was in 1963, vlak voor de hitversie van Johnny Tillotson. Een half jaar later volgde de bekende Duitse cover Das kannst du mir nicht verbieten van Bernd Spier. Het Duitse origineel heette Einstudent aus Uppsala en was een aardig hitje bij onze oosterburen voor Kirsti Sparbe. Ze is een Noorse zangeres die 3 keer meedeed aan het Eurovisie Songfestival, steeds met weinig succes overigens. Ze maakte ook anderstalige covers van de student uit Uppsala, bijvoorbeeld deze in haar moedertaal.

Dit was het sonore stemgeluid van Kamal in een nummer dat oorspronkelijk was van countryster George Morgan, getiteld Sounds of Goodbye. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten met een K begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met een toepasselijke titel, September Song, door het orkest van Kai Warner, een broer van James Last. Fijn dat je luisterde en graag tot volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Onze aflevering van vandaag is weer eens geheel gewijd aan vrouwen. Dat wil zeggen aan liedjes over vrouwen. En die worden dan weer vaker gezongen door zangers dan door zangeressen. We begonnen met Frankie Lane, die samen met...

0: Frankie Lane zong het origineel van A Woman in Love, maar hem hoorden we al dit uurtje. Een maand later kwam deze succesvolle versie uit van The Four Aces. Ook bekend was de versie van André van Duin. In Hit Boulevard, gepresenteerd door Willeke Alberti, kwam de fameuze scène voor waarin hij tijdens dit lied mevrouw de Bok, oftewel Corrie van Gorp, meermaals in een vijver gooide. Voor de liefhebbers te vinden op YouTube. Donkey Shocking maakte mooie liedjes met mooie teksten. Denk bijvoorbeeld aan opa's 100ste verjaardag of De Oude School. Ook het nummer Zijn Vrouw uit 1977 hoort wat mij betreft in dit rijtje thuis. Het werd geschreven door groepslid Pieter van Empelen en Jan Boerstoel.
1: Ze vonden donderdag na uren dreggen het lichaam van de man die werd vermist.

en voor de moeite ook nog 2 sigaren. Toen is ze het de buurvrouw gaan vertellen, die dadelijk aanbood om als goede buur

lopen voor anderhalf uur stamelend verdriet. Maar weer op weg naar huis vergat ze niet. Wat extra koffie.

hoewel ze vroeger nooit veel om haar gaven. Maar de familie en de vrienden, door hen wordt ze nog nauwelijks geduld. Die zeggen unaniem, het is beslist haar schuld.

Ook uit 1977 kwam The Cowboy and the Lady van Bobby Goldsboro. Goldsboro schreef het zelf en hij bereikte er de 85ste plaats mee in de Amerikaanse country-hitlijst. Een paar jaar later kwam er een vrouwelijke versie uit van Brenda Lee. Die heette The Cowgirl and the Dandy. Dit nummer genoot meer bekendheid en haalde een 10e plaats in dezelfde lijst. Een van de bekende nummers van Neil Diamond is Girl, You'll Be a Woman Soon. Het was zijn 2e top 10 hit in de Verenigde Staten en 3e in Canada. Hij schreef het zelf. Het kwam zowel uit op single als op LP. Het grootste verschil was het moment waarop de strijkers in de begeleiding begonnen mee te spelen. In deze singleversie is dat pas bij het 2e refrein. Het nummer is een paar decennia later in de versie van Urge Overkill gebruikt in de film Pulp Fiction.

0: küsse Ihre Hand, Madame.
1: Ich küsse Ihre Hand, Madame, was een stomme filmoperette die uitkwam in 1929. Richard Tauber zong het gelijknamige lied. Hij had het in het voorafgaande jaar al opgenomen. Het is daarna meer dan 100 keer gecoverd, onder andere door Ralph Bendix in 1959. Het stond op diens album Auf Wiedersehen. De in Dortmund als Karl-Heinz Schwab geboren zanger haalde 24 keer de Duitse hitlijst. Zijn bekendste nummer is de Babysitter Boogie. Tijd voor weer een country nummer. George Morgan was een geliefde zanger. Al in 1948 werd hij lid van de Grand Ole Opry en met 23 country hits werd hij uiteraard ook lid van de Country Music Hall of Fame. Dat was 50 jaar later. Je hoort hem met Hello Pretty Lady. Het komt van zijn album Red Rose from the Blue Side of Town uit 1973.

Leon Klerenkoper is geen naam waarmee je een internationale carrière opbouwt. Zijn DJ-naam John van Doren begon er al meer op te lijken. Als zanger koos hij, nadat hij naar Parijs was vertrokken, voor de naam David-Alexandre Winter. Zijn debuutsingle in 1968, Oh Lady Mary, was een megasucces. In 1979 emigreerde hij naar de VS, waar hij een farm had en als autoverkoper werkte. Hij is inmiddels 82 jaar. Elvis Presley zingt over A Woman Without Love. Het stond op zijn 22e studioalbum, getiteld Today, uit 1975. Wat we uit de tekst kunnen leren, is dat een man zonder liefde een halve man is, maar een vrouw zonder liefde helemaal niets.

Born a Woman van Sandy Posey werd door niemand minder dan Tineke de Nooy voorzien van een Nederlandse tekst. Ze maakte er Als vrouw van. En het werd gezongen door Willeke Alberti, begeleid door een orkest onder leiding van Jack Bulteman. Eigenlijk vind ik Jack Jones een zeker in Nederland onderschatte zanger. Toch won hij in de Verenigde Staten onder andere 2 Grammy Awards. Zijn genre was een beetje Great American Songbook-achtig. En daar was in Nederland in de jaren 60 niet zoveel belangstelling voor. Lady was in 1967 in de VS een aardige hit met de 39ste plaats in de Billboard. En als je goed luistert, kun je horen dat Burt Camford een van de componisten was.

Hoe konden we een programma met als thema vrouwen vocaal beter afsluiten dan met een nummer getiteld Lady? Met dank aan Jack Jones. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met She's Always a Woman van Billy Joel door Milan Verles. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day, there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september tijdens de koopavond in het teken van de Nacht van de Pauw. Verspreid over het centrum zijn live muziek, theater, workshops en andere activiteiten. Het programma begint om 6 uur 's avonds met muziek op het Pauwenplein. Op het Raadhuisplein zijn muziek en theater te zien. Het hoogtepunt is de Pauwenparade die om 7 uur 's avonds vanaf de ijstijd via de Stationstraat naar het Raadhuisplein trekt. Verder staan onder meer acrobatiek, comedy, dans, een silent book disco, workshops, filmfragmenten en een modeshow op het programma. Buurtbemiddeling is op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan een prettige en veilige woonomgeving in Nijkerk en Putten. De vrijwilligers helpen buren om bij onderlinge ergernissen weer met elkaar in gesprek te gaan. Het kan daarbij gaan om situaties zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen, overlast van huisdieren of andere conflicten tussen buurtbewoners. Een buurtbemiddelaar luistert naar beide kanten van het verhaal en begeleidt bewoners bij het vinden van een oplossing. De gesprekken worden altijd gevoerd door 2 buurtbemiddelaars. De buurtbemiddeling wordt georganiseerd door Welzin. En tot slot, de gemeente Putten wil het verouderde bedrijventerrein aan de Ambachtstraat transformeren naar een woongebied. De gemeente stelde deze ambitie een jaar geleden vast en gaf opdracht om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Die zijn inmiddels afgerond. De resultaten worden woensdagavond 7 oktober toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Ook worden de uitkomsten gebruikt bij het opstellen van uitgangspunten en stedenbouwkundige kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 7 tot 9 in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het asielzoekerscentrum in Zeewolde houdt op zaterdag 26 september een open dag. Bezoekers krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de opvanglocatie en meer te weten te komen over het werk van het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers, kortweg COA. De open dag vindt plaats van 1 tot 4 op het AZC aan de Bosruiterweg 16. Medewerkers verzorgen rondleidingen over het terrein. Tijdens de rondleidingen geven ze uitleg over de dagelijkse gang van zaken op de locatie, de werkzaamheden van het COA en de manier waarop de opvang is georganiseerd. Voor deelname aan de rondleiding is wel aanmelden vooraf noodzakelijk. De gemeente Putten stelt ook dit jaar een mantelzorgwaardering van €100 beschikbaar. Mantelzorgers die tussen september verleden jaar en september dit jaar langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaald hulp hebben geboden aan iemand uit Putten, kunnen de waardering aanvragen. De regeling is bedoeld voor inwoners die langdurig zorgen voor bijvoorbeeld een zieke, verslaafde of verwarde naaste of voor iemand met een beperking. Het kan daarbij gaan om een familielid, vriend of buur. De mantelzorgwaardering kan tot en met 31 oktober worden aangevraagd via Putten voor Elkaar. En tot slot, Buurtbemiddeling is op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan een prettige en veilige woonomgeving in Nijkerk en Putten. De vrijwilligers helpen buren om bij onderlinge ergernissen weer met elkaar in gesprek te gaan. Het kan daarbij gaan om situaties zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen, overlast van huisdieren of andere conflicten tussen buurtbewoners. Een buurtbemiddelaar luistert naar beide kanten van het verhaal en begeleidt bewoners bij het vinden van een oplossing. De gesprekken worden altijd gevoerd door 2 buurtbemiddelaars. De buurtbemiddeling wordt georganiseerd door Welzin. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.